moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De vuurzee in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Inmiddels is al meer dan 2100 hectare natuur in vlammen opgegaan. En daarmee is het de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft onvoorspelbaar. Internationale brandweerteams proberen de vlammen te bedwingen. Er komt steun van heel wat omringende landen. Door de aanhoudende brand is een jeugdkamp van Kazoeg in de Hoge Venen vroegtijdig stopgezet. 53 kinderen van 9 en 10 jaar moeten dus eerder naar huis. De groep loopt geen direct gevaar en was al naar een noodlocatie verkast, maar die kampplaats is vanaf maandag niet meer beschikbaar en dus gaan ze wat vroeger naar huis. De autoriteiten hebben intussen ook een speciaal noodnummer geactiveerd, 1771. Iedereen die met vragen zit over de situatie in de Hoge Venen kan op dat nummer terecht. Op die manier blijft de noodcentrale 112 vrij voor levensbedreigde situaties. In het voetbal heeft Royal Antwerp FC een perfecte start genomen. De Great Old won vlot met 0-3 op het veld van promovendus KV Kortrijk en pakt zo een 6-6. Bekerwinnaar Union Sint-Gilles bleef eerder gisteravond op eigen veld steken op een scoreloos gelijkspel tegen Zulte Waregem. We starten met veel zon, daarna meer wolken bij 29 graden. De dagen daarna wordt het met zo'n 25 graden iets frisser. Het wordt een mix van zon, wolken en af en toe kans op een bui. Met andere woorden, normaal Belgisch zomerweer, zullen we maar stellen.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken?
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De vuurzee in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Inmiddels is al meer dan 2100 hectare natuur in vlammen opgegaan. En daarmee is het de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft onvoorspelbaar. Internationale brandweerteams proberen de vlammen te bedwingen. Er komt

0: steun van heel wat omringende landen. Door de aanhoudende brand is een jeugdkamp van Kazoeg in de Hoge Venen vroegtijdig stopgezet. 53 kinderen van 9 en 10 jaar moeten dus eerder naar huis. De groep loopt geen direct gevaar en was al naar een noodlocatie verkast, maar die kampplaats is vanaf maandag niet meer beschikbaar en dus gaan ze wat vroeger naar huis. De autoriteiten hebben intussen ook een speciaal noodnummer geactiveerd, 1771. Iedereen die met vragen zit over de situatie in de Hoge Venen kan op dat nummer terecht. Op die manier blijft de noodcentrale 112 vrij voor levensbedreigde situaties. In het voetbal heeft Royal Antwerp FC een perfecte start genomen. De Great Old won vlot met 0-3 op het veld van promovendus KV Kortrijk en pakt zo een 6-6. Bekerwinnaar Union Sint-Gilles bleef eerder gisteravond op eigen veld steken op een scoreloos gelijkspel tegen Zulte Waregem. We starten met veel zon, daarna meer wolken bij 29 graden. De dagen daarna wordt het met zo'n 25 graden iets frisser. Het wordt een mix van zon, wolken en af en toe kans op een bui. Met andere woorden, normaal Belgisch zomerweer, zullen we maar stellen.
1: En wat nu? Terug naar de classic hits. Classic hits. Demerstad.
2: Demerstad, haal hem vast.
3: I've heard people say that too much of anything

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De vuurzee in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Inmiddels is al meer dan 2100 hectare natuur in vlammen opgegaan. En daarmee is het de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft onvoorspelbaar. Internationale brandweerteams proberen de vlammen te bedwingen. Er komt steun van heel wat omringende landen. Door de aanhoudende brand is een jeugdkamp van Kazoeg in de Hoge Venen vroegtijdig stopgezet. 53 kinderen van 9 en 10 jaar moeten dus eerder naar huis. De groep loopt geen direct gevaar en was al naar een noodlocatie verkast, maar die kampplaats is vanaf maandag niet meer beschikbaar en dus gaan ze wat vroeger naar huis.

naar huis. De autoriteiten hebben intussen ook een speciaal noodnummer geactiveerd, 1771. Iedereen die met vragen zit over de situatie in de Hoge Venen kan op dat nummer terecht. Op die manier blijft de noodcentrale 112 vrij voor levensbedreigde situaties. In het voetbal heeft Royal Antwerp FC een perfecte start genomen. De Great Old won vlot met 0-3 op het veld van promovendus KV Kortrijk en pakt zo een 6-6. Bekerwinnaar Union Sint-Gilles bleef eerder gisteravond op eigen veld steken op een scoreloos gelijkspel tegen Zulte Waregem. We starten met veel zon, daarna meer wolken bij 29 graden. De dagen daarna wordt het met zo'n 25 graden iets frisser. Het wordt een mix van zon, wolken en af en toe kans op een bui. Met andere woorden, normaal Belgisch zomerweer, zullen we maar stellen.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Hoge Venen is nu al meer dan 2700 hectare natuur afgebrand. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. De brandweer krijgt de situatie daar maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
4: En heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. In de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
3: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste kunnen bij familie of vrienden logeren. De anderen slapen in een opvangcentrum in Malmedy. Maar ook daar komt de rook stilaan door. Op het CK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg, de Belgian Falcons, brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de vierde medaille voor ons land in Birmingham. Het goud ging naar de Britten, het zilver naar Duitsland. Op dezelfde afstand finishte onze aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, als vijfde. Ook daar ging het goud naar Groot-Brittannië. En in ons voetbal heeft Racing Genk zijn eerste zege van het nieuwe seizoen beet. Het kwam wel 0-2.

0: Inter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Ook Club Brugge en Antwerp wonnen allebei met 0-3. Club bij Oud-Heverlee-Leuven en Antwerp in Kortrijk. Zij pakken zo allebei 6-6. De dag begint zonnig, later duiken er meer wolken op, maar het blijft wel meestal droog vandaag. Maxima tot 29 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De zware bosbrand in de Hoge Venen heeft nu al meer dan 2700 hectare natuur vernield. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. En de brandweer krijgt de situatie maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
4: Heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
3: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste logeren bij familie of vrienden. Een veertigtal anderen worden opgevangen in een sportzaal in Malmedy. De rook van de brand hangt intussen ook daar al. In noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen van in de 60 en in de 80 omgekomen bij een overstroming en een aardverschuiving, na een bakken regen op korte tijd. De slachtoffers kwamen vast te zitten in een café. Er raakten ook nog twee baby's gewond. Zij liepen kneuzingen op. De regio in Noord-Spanje stond onder code oranje voor stortregens na een lange periode van hitte en droogte. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, een openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Wel na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Morgenavond spelen de Lions hun tweede wedstrijd tegen Duitsland. De dag begint zonnig, later duiken er meer wolken op, maar het blijft wel meestal droog. En we halen maxima tot 29 graden vandaag. Morgen en daarna wisselen bewolkt, kans op een bui en zo'n 25 graden.

0: Billy Joel, Billy Joel. Ja, het blijft toch altijd de vraag, hoe spreek je zijn naam correct uit? Dat is niet echt helemaal duidelijk. My Life was dat uit zijn album 52nd Street in 1979. Goedemorgen allemaal.
1: Chris van Opstal.
0: Welkom in de ochtend op deze zondag. Hier zijn de Supremes.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn gedaan. Gunter F, Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.

Radio Demerstad, de grootste klassiekers aller tijden. 24 uur per dag. Je hoort ons overal via radiodemerstad.be of via onze app die je gratis kan downloaden. Verder op FM-frequenties in Limburg en in Vlaams-Brabant. En natuurlijk ook op DAB in Brussel, Leuven en Oost-Brabant. Imagine.

Spannende spelletjes, de Love Games waren dat, van Level 42 in 1981. Dat is inderdaad al lang geleden. Zondag 30 en maandag 31 augustus viert Rummen in het centrum Kermis. Op zondag is er een optreden van Domino, gevolgd door een danceparty. En maandag om 10 uur opent de Jaarmarkt. Vanaf 18 uur onder meer Yves Reenaert, Sabine Gebruyers, Robbie Strauve, Gunter F, Erik Thomsen, Phil Kevin, Freek Van Rooy, Wim Soetaar en Charles van Domburg. Dus Rummen Kermis niet te missen.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
6: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

0: Dat is waar, hè. Zoekt u een lief waar dat je niet zot van wordt, hè.
1: Ah ja,
0: dat is de samenvatting van wat ze hier zingt, Pat Benatar. I need a lover who won't drive me crazy. Wat ook Paul Simon met Mother and Child Reunion. En dit is een van mijn favorieten van Toto, samen met Rosanna en Afrika natuurlijk. Het heet Pamela.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleuren

0: met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen Magda, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbornstraat 30, Alke.

Allee, het is vandaag zondag en ze moeten het feest alweer verbrodden. En ze moeten al beginnen over een maandag, hè, zeg. Ja, maar geniet eerst van uw zondag, hè. I don't like Mondays van de Boomtown Rats. Ik zie dat het bijna 8 uur is geworden. Dus, wat gaan wij doen? Wij gaan op naar het nieuws van 8 met Bananarama. Hier is Crew Crew Summer. Wow, viel nog.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De zware bosbrand in de Hoge Venen heeft nu al meer dan 2700 hectare natuur vernield. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. En de brandweer krijgt de situatie maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
4: Heel veel heeft te maken met die turf ondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
3: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste logeren bij familie of vrienden. Een veertigtal anderen worden opgevangen in een sportzaal in Malmedy. De rook van de brand hangt daar intussen ook al. Op Linkeroever in Antwerpen is gisteravond een auto tegen een huis gereden na een achtervolging. De bewoner raakte licht gewond. De bestuurder van die auto had eerder op de dag in Mortsel zijn ex-vrouw bedreigd met een mes. Daarna was hij gevlucht, kreeg de politie hem in de gaten en begon de achtervolging. De man is uiteindelijk opgepakt. In het noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen van in de 60 en in de 80 omgekomen bij een overstroming en een aardverschuiving na een bakken regen op korte tijd. De slachtoffers kwamen vast te zitten in een café. Er raakten ook nog twee baby's gewond. Zij liepen kneuzingen op. De regio in Noord-Spanje stond onder code oranje voor stortregens na een lange periode van hitte en droogte. In ons voetbal heeft Racing Genk zijn eerste zege van het nieuwe seizoen gepakt. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Ook Club Brugge en Antwerp wonnen allebei met 0-3. Club bij Oud-Heverlee-Leuven en Antwerp in Kortrijk. Zij pakken zo allebei 6-6. Op het EK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg de Belgian Falcons brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de vierde medaille voor ons land in Birmingham. Je hoort twee van de vier lopers, eerst Emiel Potterman en dan Simon Verheerstraeten.
5: Ik ben ongelooflijk blij. We gingen echt over dit en we hebben het gehaald. Dus we zijn ongelooflijk fier op ons eigen.
6: Zot, inderdaad. Ik denk dat we voorbij jaren ook wel wat tegenslag gehad hebben met de relays. Vierde in Rome 2 jaar geleden, dat was toch wel echt teleurstellend. En ik ben blij dat we nu toch echt wel revanche hebben kunnen pakken en dan toch die medaille kunnen pakken.
3: Op dezelfde afstand bij de vrouwen finishten onze Belgian Rockets als vijfde in hun finale. Norwitz sloot de zevenkamp af als elfde. Het was haar eerste grote toernooi na 2 jaar van blessures. En Merel Maas werd dertiende in de finale van het hoogspringen. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, een openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Wel na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Je hoort speler Arthur de Slover.
7: Een eerste wedstrijd van een WK is sowieso altijd moeilijk. En zeker tegen Frankrijk, die gewoon een ploeg is, die gewoon sterk is. En die het ons heel moeilijk heeft gemaakt vandaag. 2 keer op achterstand gekomen, 2 keer teruggekomen. Dus dat is top. En voor de rest ook heel veel punten die we moeten verbeteren naar de volgende match toe.
3: En dat is morgenavond al tegen Duitsland. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag, meestal droog en maximaal rond 26 graden in het centrum van het land. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Hoe zouden we dat nu ooit kunnen doen? Het was een van hun tophits in 85. Goedemorgen allemaal, deel 2 van de ochtend op deze zondag.
1: Chris van Opstal.
0: Je moet af en toe eens nee kunnen zeggen in het leven, al dus Gunther Neefs.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dr. van der Hooydonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
3: Wauw!
2: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Geniet van de Good Good Times. Chic was dat. Bernard Edwards en Nile Rodgers voor de Chic Organization. Wij hebben ondertussen iemand die lang deel heeft uitgemaakt van Fleetwood Mac. Het is Lindsey Buckingham. I think I'm in trouble.

Buddy Holly, 1960, beetje randgeval, 1959, 1960 en oh boy. Ja, we blikken al eens eventjes vooruit. Van donderdag 3 tot en met zondag 6 september vindt de Muggenberg Kermis plaats in een feesttent langs de Tiensebaan in Bekkenvoort. Er is onder meer een bingoavond op donderdag. Vrijdag is er een 90s en Nilly's party. En zaterdags kan je deelnemen aan de Muggenberg wandeling met verschillende afstanden. Enfin, er is dus heel wat te doen. Muggenberg Kermis langs de baan in Bekkenvoort. De Tiensebaan in Bekkenvoort. En ja, dat gaat gigantisch worden, hè, van 3 tot 6 september.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van de Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanronde en klik op de link.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
3: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
4: Pep.
3: Wel... Na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
5: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

Kim Wilde met de tweede single, de tweede hitsingle voor haar op rij. Het was net na Kids in America. In datzelfde jaar volgde deze Check With Love. En voilà, de carrière van Kim Wilde die was gestart. Dankzij vader Marty en broer Ricky Wilde. Want die hebben wel bijgedragen natuurlijk aan het schrijven en componeren van heel wat nummers. Amy Grant is dit uit 91. Een baby.

slepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: BE. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Ja, ja, Eduardo Benato, viva la mama. En zo is de mama ook weer blij, tenminste, dat mogen we hopen. Vrienden, we gaan naar het nieuws van 9 uur met Vaya con Dios, Danny Klein en Don't Cry for Louie.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De zware bosbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Nochtans worden meer dan 100 brandweermannen van meerdere zones ingezet. Met de hulp van de civiele bescherming, politie en leger. En er is ook steun uit Nederland, Duitsland en Luxemburg. Maar toch is intussen al meer dan 2700 hectare natuur vernield. En dat dreigt ook de komende tijd alleen maar erger te worden, vertelt journaliste Demi van den Ede.
4: Heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
3: Zo'n 600 mensen werden gisteren uit voorzorg geëvacueerd. Een 40-tal wordt opgevangen in een sportzaal in Malmedy. En ook de inwoners van een dorpje op de Belgisch-Duitse grens houden zich klaar om eventueel geëvacueerd te worden, omdat vuur en rook dichterbij komen. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev sloegen raketten in en brak brand uit. Volgens de burgemeester vielen er 3 gewonden. De Russen vielen ook andere plaatsen in Oekraïne aan. Het Oekraïnse leger reageerde met drone-aanvallen op de Russische hoofdstad Moskou. De burgemeester daar heeft het over 600 drones, waarmee het de grootste Oekraïnse aanval op Moskou tot nu toe zou zijn. Ook daar zouden 3 gewonden zijn gevallen. En sport in ons voetbal staan Club Brugge en Antwerp na 2 speeldagen met het maximum van 6 punten aan de leiding. Ze wonnen allebei met 0-3. Club bij Oud-Heverlee Leuven en Antwerp in Kortrijk. Racing Genk pakte zijn eerste zege. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Op het EK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg, de Belgian Falcons, brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de 4e medaille voor ons land daar in Birmingham. Je hoort 2 van de 4 lopers, eerst Simon Vererstraeten en dan Emiel Botterman.
5: Zot, inderdaad. 4e in Rome 2 jaar geleden, dat was toch wel echt teleurstellend. En ik ben blij dat we nu toch echt wel revanche hebben kunnen pakken en dan toch die medaille kunnen pakken.
6: Ik ben ongelooflijk blij. We gingen echt wel voor dit en we hebben het gehaald. Dus we zijn ongelooflijk fier op ons eigen. Het is een droom, hè. En is uitgekomen, ja.
3: Ja, op dezelfde afstand bij de vrouwen finishten onze Belgian Rockets als 5e in hun finale. En op het WK Hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, zijn openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Je hoort speler Arthur de Slover.
7: Een eerste wedstrijd van een WK is sowieso altijd moeilijk. En zeker tegen Frankrijk, die gewoon een ploeg is, die gewoon sterk is. En die het ons heel moeilijk heeft gemaakt vandaag. 2 keer op achterstand gekomen, 2 keer teruggekomen. Dus dat is top. En voor de rest ook heel veel punten die we moeten verbeteren naar de volgende match toe.
3: En dat is morgenavond al tegen Duitsland. We krijgen afwisselend opklaringen en wolken en het blijft meestal droog. Maxima rond 26 graden in het centrum van het land. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag wordt de kans op regen groter. Maxima rond 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Tok Tok, Madonna, Like a Virgin. Mag ik binnen? Ah ja, mag ik nog binnen voor het derde uur van de ochtend?
1: Chris van Opstal.
0: Goedemorgen, dit is Diesel, de Sensolide Summer Night. 1980 uit een album What's in the Tank. Het was de opvolger voor Down in the Silver Mine, weet u dan nog?

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.

Inderdaad, het is hier zo'n beetje het liedje van de... Hoe zal ik het zeggen? Van de financiële toestand, hè? Van de belastingbetaler. Hè? One for you, one for me, alles in de helft. Hè? En als ze kunnen, pakken ze nog meer dan de helft. Pas daar toch voor op, zeg.

Ze zeggen altijd, de appel valt niet ver van de boom. Ja, wel, qua zangtalent zou dat wel eens kunnen kloppen. Want dit was Julian Lennon, zoon van John Lennon uiteraard. Alhoewel, ja, de carrière van Julian Lennon is nu wel niet te vergelijken met die van John natuurlijk. Maar toch. Ze hadden wel wat gemeen. Ik vond die Julian Lennon, die leek echt wel op zijn vader. En qua stemgeluid, ja, zat hij er

Tom Petty en de Heartbreakers en de laatste DJ uit 2002. Dat rende, hoorde u dat? Hier is Den Henk. Ja, Den Henk Wijngaard, uiteraard, met de Nachtrijders.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

0: BE. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Allemaal was dat een Fernando. En zo zitten wij er doorheen. Dit was de ochtend voor vandaag, zondag 16 augustus. Ik heb tot aan 10 uur nog de Bee Gees met de Nights on Broadway. Veel plezier zometeen bij Willem in de graffiti-aflevering. En ja, maak er nog een fijne zondag van.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het aantal gevallen van agressie op treinen en in stations blijft maar toenemen. Vorig jaar werden 2600 incidenten genoteerd, zowel fysiek als verbaal. Dat is wat 7 per dag en bijna een kwart meer dan in 2024. In 5 jaar tijd steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Kamerlid Frankie de Mon van regeringspartij CD&V opvroeg bij Binnenlandse Zaken.
4: Ik ben ervan overtuigd dat er een betere samenwerking moet komen tussen de lokale politie, de spoorwegpolitie en Securrail. Er moet ook meer zichtbare politieaanwezigheid zijn in de stations en meer mogelijkheden om op te treden tegen die gewelddadige incidenten.
3: Vooral in Brussel-Hoofdstad, Antwerpen en Oost-Vlaanderen stijgt het aantal agressiegevallen. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev sloegen raketten in en brak brand uit. Volgens de burgemeester vielen er 3 gewonden. De Russen vielen ook andere plaatsen in Oekraïne aan. Het Oekraïnse leger reageerde met drone-aanvallen op de Russische hoofdstad Moskou. De burgemeester daar heeft het over 600 drones, waarmee het de grootste Oekraïnse aanval op Moskou tot nu toe zou zijn. Ook daar zouden 3 gewonden zijn gevallen. En sport, Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Ze verloor van een Française, de nummer 66 van de wereld, in 3 sets. 2-6 en 2-6-2. Mertens zelf staat 22e op de wereldranglijst. En dan ook een verrassing bij de mannen, want daar ligt Novak Djokovic er al uit in de 2e ronde. Hij verloor van een Argentijn. Djokovic won het toernooi in Cincinnati al 3 keer. Afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.

0: Ik weet niet of ze het over zichzelf hadden. In ieder geval de Bad Boys werden bezongen door George en Andrew van Wham. En zo begonnen we op deze zondag voormiddag even over 10. Het is 16 augustus. Welkom bij Radio Demerstad. Dank je Chris voor de voorbije 3 radiouren. En wij zijn samen tot 12 uur met Graffiti. Een overzichtje van de activiteiten voor vandaag in en om de Demerstad. In een redactie en samenstelling van Frits van Perk.
1: Graffiti.
2: Van 10 tot 12.
1: Willem de Groot. Radio Demerstad.
0: En met de keizer van het Vlaamse lied keren we terug naar een halve eeuw geleden. Een dikke hit voor Wiltura. Deze, Donna Carmela González.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
4: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

The King of Rock and Roll, Elvis Presley and The Burning Love. En die mocht natuurlijk niet ontbreken vandaag. Het is namelijk 49 jaar geleden dat hij overleed. En daarvoor Monday Monday van de Mamas en de Papas. Maar dat is pas voor morgen. Laat ons het eerst maar over vandaag hebben. En de activiteiten in de regio. Het is de slotdag van Bergfeest in Tessenderlo. Zo zijn er vandaag optredens van Kleimans en Van Geel, de Romeo's, K3 en Samson en Marie. Alle info vind je trouwens op www.bergfeest.be. Het is ook de slotdag van Hoelede Kermis, met vandaag onder andere een tractortreffen met doorlopend een korte ketenmarkt. De kinderen kunnen zich uitleven in springkastelen en met kindergriemen. En straks zijn er ook nog enkele optredens. Meer info op de Facebookpagina van de Kermis van Hoelede. En het is vandaag ook de slotdag van Bergkermis in Tieltwinge aan de Onze Lieve Vrouwkerk aldaar. En zo kan je vanavond genieten van een optreden van Goed Fout, gevolgd door een closing party. En om dit blokje te besluiten vermeld ik nog de slotdag van het Volkfestival in Ham. Vandaag om 14:30, na de middag dus, beklimmen Findus en Laura Cortese het podium. Het programma vind je trouwens op hun website volkfestivalham.be. Genieten zou ik zeggen, dat is de boodschap. En nu naar de beginperiode van OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark en Electricity. We'll be right back.

van lang geleden. Don Juan van Dave D, Dozy, Biki, Mick & Titch en Pobre Diablo kwam van Julio Iglesias. Net als gisteren kan je vandaag ook weer terecht bij de familie Somers in de Struikstraat in Assen, want haar boomgaard is namelijk toegankelijk voor het publiek. Je kan er zelf appelen en peren komen plukken tegen 1 euro per kilogram. Je moet wel je eigen verpakking meebrengen en ook een drankje nuttigen op het terras is mogelijk. Nog tot 6 uur vanavond vindt de Brustum Fly-in plaats op de Droompoort-site in Brustum, met de vliegshows en demo's. En er is ook kinderanimatie. Alle info op brustumfly-in.eu. En ook vandaag kan je komen smullen, want FC Kapelleke houdt in de Fanfarezaal in Langdorp ook vandaag een mosselfeest met curryworst, vidé en kaaskroketten ook op het menu. Je kan er vandaag terecht tussen 11:30 en 3:00. Ik zou zeggen, laat het jullie smaken. En wij hebben muziek van Ben E. King voor jullie mee, een man die ooit bij The Drifters zat. Maar hier is hij solo met Stand By Me. When the-

Ze hebben hun liedjes niet zelf ingezongen. Hè. Dat is naderhand duidelijk geworden. Milli Vanilli met The Girl You Know It's True. En Take This Waltz, dat kwam van Leonard Cohen, bijna 6 minuten lang. Op het Sint-Jansplein in Averbode is er een foodtruckfestival voor zowel Baasje als de hond. En er is ook kinderanimatie. Je kan er vandaag terecht tussen 12 en 21 uur. En in Lummen is het halfoogst kermis. Daar kan je vandaag tussen 3 en 5 terecht voor een prikkelarme 2 uren. En morgen openen de attracties om 3 uur. Dat dus allemaal op halfoogst kermis in Lummen. En ook in Webbekom is er kermis in de omgeving van De Schuur. En daar kan je straks ook weer terecht op de attracties. En nu tijd voor een rustige Lionel Richie.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Wacht eens. Wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren. En dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
5: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
6: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
7: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
8: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
7: Zet je huis.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

We gingen zowaar de religieuze tour op met dokter Alban en Sing Halleluja. De nieuwsredactie is er zometeen om 11 uur met een nieuwsupdate. Maar ik vertel nog dat er ook in Betekom kermis is in de Pastoor Pietelaan. En vandaag is daar een optreden van de groep Swoong. En om af te ronden is er nog vuurwerk. Als dat zou doorgaan bij deze temperaturen, je weet maar nooit. Je moet maar eens gaan kijken in Betekom. De nieuwsredactie dus zometeen.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het aantal gevallen van agressie op treinen en in stations blijft maar stijgen. Vorig jaar werden 2600 incidenten genoteerd, zowel fysiek als verbaal. Dat is wat 7 per dag en bijna een kwart meer dan in 2024. In 5 jaar tijd steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Kamerlid Frankie de Mon van regeringspartij CD&V opvroeg bij Binnenlandse Zaken.
4: Ik ben ervan overtuigd dat er een betere samenwerking moet komen tussen de lokale politie, de spoorwegpolitie en Securrail. Er moet ook meer zichtbare politieaanwezigheid zijn in de stations en meer mogelijkheden om op te treden tegen die gewelddadige incidenten.
3: Vooral in Brussel, hoofdstad, Antwerpen en Oost-Vlaanderen stijgt het aantal agressiegevallen. De dodentol na de zware aardbeving van gisteren op het Indonesische eiland Flores loopt verder op. Er zijn nu al zeker 47 lichamen geborgen. Duizenden mensen zijn gevlucht en wachten nog altijd op hulp. Tientallen scholen en ziekenhuizen zijn ook beschadigd. De beving had een kracht van 7,7. Er waren ook al meer dan 340 naschokken. En op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Onfaux zich geplaatst voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten. Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag bij de vrouwen dan. Zij werd derde in haar reeks met de 7e tijd. Alle finales zijn voor vanavond. Afwisselend opklaringen en wolken, meestal droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De gekke mannen van Madness met Our House uit begin jaren 80. En zo begonnen we aan deel 2 van de graffiti met nog meer activiteiten uit de Diest en omgeving in een redactie en een samenstelling van Frits van Perk.
1: Graffiti van 10 tot 12 met Willem de Groot.
0: En natuurlijk ook de grootste classics van Hot Chocolate van The Kids from Fame en deze Spanja met de Easy Lady.

0: duurzaam resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebuurs en Robbie Strauve.
2: Iemand heeft je pijn gedaan.
1: Gunter F, Erik Thompson en Phil Kevin.
2: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
1: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg.
3: Yay!
1: Hey! Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons

Een nummer dat ook in de 80's nog een hit werd in de remix van Ben Liebrand. Maar dit was de originele van een halve eeuw geleden. You Sexy Thing van Hot Chocolate. En daarvoor High Fidelity uit de serie Fame van The Kids from Fame. Tot 4 uur vanmiddag ben je in en om de Carteria in Diest nog welkom op de binnen- en buitenrommelmarkt. Inkom 2 euro, meer info op carteriadiest.be. En aan de kerk van Schaffen wordt het gerenoveerde monument ingehuldigd ter ere van de gesneuvelde Schaffenaren tijdens Wereldoorlog 1. Dat gebeurt na de Eucharistieviering, die intussen ook wel afgelopen zal zijn. En nu weer naar de muziek, en die komt uit de 70's, net als Hot Chocolate daarnet. Hier is Tammy Wynette en Stand By Your Man.

En deze broers wonnen het Songfestival van 1984. Je hoorde de Harry's met Diggy Lou en Diggy Lee. En daarvoor How Do You Do It van de Jerry en de Pacemakers. Om 2:00 vanmiddag vertrekken de Hageland-gidsen aan de kerk van Webbekom voor een wandeling door het dorp over een afstand van een goede 5 kilometer. Deelname €5, maar gratis voor de kinderen tot 12 jaar. En vandaag wordt de sport- en ballonhappening georganiseerd van op de Grote Markt van Sint-Truiden. Vanavond stijgen er bij gunstige weersomstandigheden luchtballonnen, hot airs en special shapes op. Om als passagier mee te gaan, schrijf je in bij René, want het aantal plaatsen is beperkt. Vanaf 2:00 zijn de kinderen ook welkom op de sporthappening. Sport- en ballonhappening op de Grote Markt in Sint-Truiden vandaag.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Take your parachute and jump. Voor degenen die daar zin in zouden hebben, dat waren die van Something Happens, een one-hit wonder in 1990. En daarvoor hadden we Lady, Lady, Lady, gezongen door Joe Esposito en ook de medewerking van producer Giorgio Moroder. Er wordt ook gevoetbald voor de beker van Brabant, de derde speeldag in die bekercompetitie. Om 16:00 speelt Bekkevoort tegen Baal, Meensel Kiezigem tegen Gladbeek, RWL Sport A ontvangt Plenke Werchter, Keiberg speelt tegen Bunsbeek, Rummen tegen Korbeek, Waanrode tegen Butsel en Sporting Moldenbeek tegen Vissenaken en tot slot Langdorp tegen Geetbets. En om 18:00 vanavond voor de beker van Limburg, FC Beringen tegen Anadol B. En nu tijd voor een romantische Rob de Nijs. Alhoewel, ik denk dat hij zich ook een beetje eenzaam voelde toen hij dit nummer opnam. Hier is Zonder Jou.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies

0: voor een zonplan.
1: Ontdek meer op solarassistance.be.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
2: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Ho! Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

kende ongetwijfeld ook het melodietje van 'Tis weer voorbij die mooie zomer' van Gerard Cox. Maar dit was de originele 'City of New Orleans' van Arlo Guthrie. En daarmee zit deze graffiti er al op. Zometeen is het aan Tommy de Graven voor de 12-2 show. En vanavond om 6 uur spreken wij elkaar opnieuw. En we gaan het onder andere hebben over de prestatie van Tess Porte Senderlo bij Tempo Overijse in de beker van België. Dat is voor vanavond. Eerst nog Rita Franklin en deze Spanish Harlem.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Hoge Venen is nu al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er alles aan om die brand onder controle te krijgen, vertelt journaliste Louise Buquet die daar is.
4: Zij zijn de hele nacht blijven doorgaan, hebben alles op alles gezet om dat vuur te bestrijden. En dat vuur woedt nu in de richting van de Duitse grens. Als ze blijven doorgaan, krijgen we vandaag ook weer de hulp van die Chinook blushelikopters. Die zijn deze nacht niet kunnen uitrukken, dat gaat niet in het donker. Nu zullen ze dat wel weer doen.
3: In Duitsland staan ook twee Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het onder meer lastig door de droogte en de wind, die vaak van richting verandert. Weerman David Tenau van het KMI kijkt vooruit.
5: Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en tegen morgenochtend vroeg of het eerste deel van morgen krijgen we dan een periode met wat regen, 1 of 2 millimeter. Daarna wordt het opnieuw droger. Vanaf dinsdag gaat de wind toenemen. Langs de andere kant valt er dan ook meer regen dinsdag en woensdag in dit gebied.
3: Ja, en intussen veroorzaakt de rook van die bosbrand in de Hoge Venen ook hinder in de provincies Namen en Luxemburg. Het Nationaal Crisiscentrum opent meer dossiers voor Belgen die bedreigd worden door hun job, zoals politici, politiemensen en magistraten. In de eerste helft van dit jaar opende het Crisiscentrum 54 nieuwe dossiers, voor in totaal 81 mensen, dat schrijft De Zondag. Het Crisiscentrum zit nu met bijna 200 bedreigde personen. De politie patrouilleert extra aan hun huis bijvoorbeeld, of die mensen moeten tijdelijk onderduiken in een safehouse. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft een drone neergehaald boven Roemenië, niet ver van de grens met Oekraïne. Dat meldt de Roemeense minister van Defensie. Spanje neemt deel aan de NAVO-missie om bondgenoten te beschermen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne doken er al tientallen drones op boven Roemenië. En sport: op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Anvaux zich geplaatst voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten.
6: Ik had veel energie als ik aan de 200 draaide, dus de laatste 50 heb ik toch een klein beetje gepusht. Maar ja, heel goede reeks. En nu gaat het een leuk finale worden vanavond. Ik ga gewoon proberen beter doen dan deze ochtend. Proberen beter doen dan mijn bestheid. En als hij in de top 3 zit, zit hij in de top 3. Maar ja, dat denk ik helemaal niet aan.
3: Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag, bij de vrouwen dan. Zij werd derde in haar reeks met de 7e tijd. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft zo goed als droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en nog 22 graden.

0: Michael Jackson en Bad. Goedemiddag en welkom in de zondagmiddag radioshow bij Demerstad. Dit is de 12-2 show. Dankjewel Willem de Groot voor graffiti tussen 10 en 12 uur.
1: Tommy de Graven.
0: Het is een soort van feestherdenkdag vandaag, want heel wat bekende artiesten zijn vandaag jarig. En daar deukt nu al eentje van op in onze playlist, want vandaag is niemand minder dan Barry Hay, de zanger van de Golden Earring, jarig. Hij werd geboren op 16 augustus en dat was in 1948. En hij is vandaag jarig. En dit is de Golden Earring.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van een nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Eggman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet. Het is vandaag een soort van herdenkingsdag, want heel wat bekende artiesten zijn vandaag jarig, al dan niet levend. Elvis Presley, het was zijn sterfdag op 16 augustus 1977. Elvis is overleden op 42-jarige leeftijd en in 2026, dit jaar dus, is dat exact 49 jaar geleden. En een Elvis Week, dat is ook altijd rondom deze periode in de Verenigde Staten. Aretha Franklin, ook de Queen of Soul, overleed op 16 augustus 2018. Ze was 76 en dat is dus dit jaar 8 jaar geleden. De Beatles verloren op 16 augustus 62 Pete Best. Hij werd vervangen als drummer door Ringo Starr, officieel als de nieuwe drummer van de band. En Madonna is jarig op 16 augustus. Madonna is dit jaar 68 jaar. En nog een andere jarige hebben we net horen zingen. Barry Hay van The Golden Earring. 16 augustus, geboren in 1948. Ook zijn verjaardag vandaag.
1: Goedemiddag. De 12-2-show.
0: Als je ook bij dat lijstje mag toegevoegd worden als jarige, dan wens ik je een fantastische verjaardag op deze 16e augustus. Geniet ervan.

0: Never Marry a Railroad Man. Ja, zelfs in 1970 was dat al een denkwijze. Ja, trouw nooit met een treinmachinist, want ja, die mannen zijn niet zo heel veel thuis. De Shocking Blue op Radio Demerstad in de 12-2-show op deze zondagmiddag, de 16e augustus. Een hele goede middag en welkom de grootste klassiekers tussen 12 en 2 in de 12-2-show. Hou je vast voor straks ook nog Lips Inc. We hebben Gloria Gaynor nog, The Proclaimers.
1: 1985.
0: En dit hier is Vrouw Lipo Lipi.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke

kraampjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Proclaimers and I'm Gonna Be 500 Miles. Ja, het is ook een vijf nummer. Het is een dansvloervuller. Zeker voor zij die op de hoogte zijn van al die leuke classics. En dat zijn er heel wat bij de Emmerstad. Vandaag zondag 16 augustus is het ook kermis in Hoeldeden. Ja, vandaag zondag om 11 uur is daar het tractortreffen begonnen. En kinderen leven zich uit in de springkastelen met kindergriemen. En na de middag zijn er nog tal van optredens daar.

Lips Inc. en Funky Town. Als we even terugblikken naar de bijzondere gebeurtenissen, dan komen we al snel uit in 1858, want toen werd er

0: is het Telegraafbericht verstuurd. In 1960 werd Cyprus onafhankelijk van Groot-Brittannië. En in 1978, de ballon Double Eagle 2 voltooide de eerste succesvolle transatlantische ballonvaartvlucht.
1: De 12-day show op Radio Damerstaf.
0: En nu heb ik even zin in een jaren 60 classic. Wat denk je van de Rolling Stones?

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick FX in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick FX.

0: www.vlaamse.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: hoe de tijd wel eens nuttig kan besteed worden. Want ja, Eric Clapton schreef dit nummer toen hij even op wacht was. Hij schreef het niet zomaar op zijn bureau. Nee, hij was aan het wachten op zijn vriendin Patty Boyd.
1: De 12-2 show.
0: Ze kwam er niet opdagen en ik dacht van, ik schrijf nog snel even een nummer. Dus ja, toen kwam die Wonderful Tonight uit de pen. En kijk eens aan, het werd een ongelooflijk succes natuurlijk.

dan even goed een berichtje of een e-mailtje kunnen sturen natuurlijk. Maar dat was er nog niet in 1981, denk ik. Je suis venu te dire que je m'en fais. Ja, ik weet het niet hoor. Jean Lemaire op Radio Deimerstad in de 12-2-show. Zometeen het tweede uur van heel veel classics en info uit deze regio.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: In de Hoge Venen is nu al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er alles aan om de brand onder controle te krijgen, vertelt journaliste Louise Buquet die ter plaatse is.
4: Zij zijn de hele nacht blijven doorgaan, hebben alles op alles gezet om dat vuur te bestrijden. En dat vuur woedt nu in de richting van de Duitse grens. Als ze blijven doorgaan, krijgen we vandaag ook weer de hulp van die Chinook blushelikopters. Die zijn deze nacht niet kunnen uitrukken, dat gaat niet in het donker. Nu zullen ze dat wel weer doen.
3: In Duitsland staan ook twee Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het onder meer lastig door de droogte en de wind die vaak van richting verandert. Weerman David Tenau van het KMI kijkt vooruit.
5: Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en tegen morgenochtend vroeg of het eerste deel van morgen krijgen we dan een periode met wat regen, 1 of 2 millimeter. Daarna wordt het opnieuw droger. Vanaf dinsdag gaat de wind toenemen. Langs de andere kant valt er dan ook meer regen dinsdag en woensdag in dit gebied.
3: Intussen veroorzaakt de rook van die bosbrand in de Hoge Venen ook hinder in de provincies Namen en Luxemburg. In Deurne in Antwerpen heeft burgemeester Els van Doesburg een appartement laten sluiten en verzegelen, omdat het volgens de politie gebruikt werd voor sekswerk. Officieel stond het appartement te huur als vakantieverblijf. Buurtbewoners kloegen over overlast en ze voelden zich niet meer veilig. Het appartement blijft nu minstens een maand dicht. De Marokkaanse politie heeft bijna 300 mensen opgepakt aan de grens met Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko. Mogelijk wilden die mensen illegaal Europa binnengeraken. Eind vorige maand bestormden tienduizenden Marokkanen Ceuta over land en via de zee. Er kwam toen veel kritiek omdat de Marokkaanse grenswacht niet ingreep. Er vielen toen meer dan 80 doden. En op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Onfaux zich kunnen plaatsen voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten.
6: Ik had veel energie als ik aan de 200 draaide, dus de laatste 50 heb ik toch een klein beetje gepusht. Maar ja, heel goede reeks. En nu gaat het een leuke finale worden vanavond. Ik ga gewoon proberen beter te doen dan deze ochtend. Proberen beter te doen dan mijn bestheid. En als het in de top 3 zit, zit het in de top 3. Maar ja, dat denk ik helemaal niet aan.
3: Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag. Bij de vrouwen dan. Zij werd derde in haar reeks met de zevende tijd. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en het blijft zo goed als droog, maxima rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en nog 22 graden.

0: Als ik dit doe, ja, dan zou ik hier wel eens in de problemen kunnen komen. Ik moet er nog aan elkaar gepraat krijgen tussen dit en twee uur. Take My Breath Away. Dat was Berlin, nog eens op Radio Demerstad. In het tweede uur van de zondagmiddag radioshow, de 12-2 show bij Radio Demerstad. Heel veel classics en info uit deze regio. Je mag onder andere Vlaamse klassiekers verwachten. Anne Christie heb ik geprogrammeerd in dit uur. Ook Bonnie M, Flash and the Pan. Straks ook werk van Sailor. We gaan terug naar 1991. En ook 80s classics. Ja, onder andere The Police zie ik hier ook staan.
1: De 12-2 show. Elke zondagmiddag op Radio Demerstad. Met Tommy de Grave.
0: En nu snel even een man voorstellen die denkt zichzelf boven iedereen uit te stellen. Ja, you'll never find another love like mine. Dit is Lou Rawls op Demerstad. Goedemiddag.

zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertjestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
0: Of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

Britse band Sailor kennen we vooral van de 70s hits, onder andere A Glass of Champagne en Girls, Girls, Girls. Maar na wat stille jaren kwam in 1991 plots weer een verandering met La Cumbia. Want dit nummer werd geschreven door de frontman van de band, Gorg Kanyanus. Ja, hij schreef het nummer en de plaat verscheen oorspronkelijk al in 1978. Maar de versie die wij vooral kennen en ook hitdaterend is, kwam uit 1991. En dat was hem, hier in de 12-2-show. De 12-2.

0: Liam en Kalimba di Luna. Vandaag zondag 16 augustus. Tot 16 uur ben je in en om de Carteria in Diest. Welkom voor de binnen- en buitenrommelmarkt.
1: Dit is de 12-2-show. De 12-2-show.
0: En tot en met woensdag 19 augustus viert Gebeds op kermis. Op zaterdag opent de kermis de attracties om 16 uur. En tegen 17 uur is er ook avondmarkt. En verder zijn er ook optredens van Bandit, Sammy Baker en Covers on the Rocks. En op zondag is er animatie vanaf 16 uur met Grimme en een ballonplooier. En voor de groteren is er Vogelpik op de fiets en ook optredens. En voor de rest van het programma kan ik je doorverwijzen naar de website van Radio Deimerstad. Naar de weekend- en weekkalender onder de rubriek van 14 tot 19 augustus.
2: Nee.

0: grootste klassiekers bij Radio Deimerstad op zondagmiddag in de 12-2-show. Swinging on a Star, dat was Spooky en Sue.
1: En hoe zit het met het weer?
0: Ja, het weerbericht voor vandaag en de komende dagen. We hebben het kort samengevat. Vandaag zondag 16 augustus is dat wisselend met kans op een bui. En de temperatuur dat zit rond de 24 graden. Ook voor morgen maandag 17 augustus niet veel verschil met vandaag. Ook wel af en toe kans op een buitje en 24 graden. Voor dinsdag wisselvallig met enkele buien. Ook temperaturen rond de 4, 25 graden. En voor woensdag 19 augustus duidelijk veel natter. Een periode met

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
3: De nummer 1 in Classic Hits.
4: Dreamerstad.

Michael Zegger Band en Let's All Chant. Radio Demerstad, 24 op 24, 7 op 7. Altijd de beste klassiekers via DAB+, ook via FM in Diest, Scherpenheuvel en Herk de Stad. En natuurlijk ook via het wereldwijde web op radiodemerstad.be of

0: Carly Simon en You're So Vain. En merkwaardig, ja, je stond daar in het achtergrondkoortje van dat nummer, helemaal achteraan. Ja, niemand minder dan Mick Jagger. Ja, kijk eens, dat is mooi. Hoe grote artiesten andere artiesten groot willen maken. Ja, dat is fijn natuurlijk. Elkaar het zonlicht in de ogen hunnen, heet dat dan. Hè? En dit was de 12-2 show voor deze zondag 16 augustus. Heel veel plezier zometeen met Jan de Groot en Siesta. Dat is lekker achteroverleunen en genieten van heel veel classics op deze zondagmiddag.
1: Het smakelijkste pannetje, dat muzikaal. Perfect dichtschroeien.
2: Yeah. De 12-2 show.
0: Jan gaat dat goed doen zometeen tussen 2 en 4 op Demerstad. Blijf dus zeker afgestemd. En wij spreken elkaar opnieuw volgende week zondag om 11:00 voor een nieuwe 12-2-show bij Demerstad. Ik wens je een fijne week toe en graag tot volgende week.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het parquet onderzoekt een schietincident in Oostende. Daar is afgelopen nacht een huis beschoten, volgens HLN meerdere keren, en waren er kogelinslagen te zien in een raam. Er vielen daar geen gewonden. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd, waarom en wie erachter zit. In Deurne in Antwerpen heeft burgemeester Els van Doesburg een appartement laten sluiten en verzegelen, omdat het volgens de politie gebruikt werd voor sekswerk. Officieel stond dat appartement te huur als een vakantieverblijf, maar buurtbewoners kloegen over overlast en ze voelden zich er niet meer veilig. Het appartement blijft nu zeker een maand dicht. De Marokkaanse politie heeft bijna 300 mensen opgepakt aan de grens met Ceuta. Dat is een Spaanse enclave in Marokko. Mogelijk wilden die mensen illegaal Europa binnengeraken. Eind vorige maand bestormden nog tienduizenden Marokkanen Ceuta, over land en via de zee. Er kwam toen veel kritiek, omdat de Marokkaanse grenswacht niet ingreep. Er vielen toen meer dan 80 doden. En in Grobbendonk in de Kempen wordt op dit moment het Belgisch kampioenschap gravel gereden. Dat is op grind, zand en door bossen en zo. Topfavoriet is Wout van Aert, die zich volop voorbereidt op de Ronde van Spanje. Maar hij wou deze koers absoluut rijden.
4: Tweede in, omdat ik gravelwedstrijden heel leuk vind en omdat het 5 kilometer van mijn deur is. Dus die combinatie maakt het wel makkelijk om in plaats van een zwaar training te doen, deze wedstrijd erbij te nemen.
3: De Vuelta begint volgend weekend in Monaco. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en het blijft zo goed als droog met maxima rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
4: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
7: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
8: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
7: Maar goed voor mij.
8: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
8: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
1: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.

0: De Creedence Clearwater Revival, een nummer dat ze uitbrachten in 1971. Ik weet niet of u het nog kent, maar dat was toen op een singeltje. Dat was een plaatje met een liedje aan de A-kant. En als je het plaatje omdraaide, had je nog een liedje op de B-kant. Maar in dit geval noemden ze het een dubbele A-kant. Het andere liedje was Have You Ever Seen the Rain? En de andere A-kant, zeg maar, dat hoorde je net. Dat was Hey Tonight. En daarmee is het tijd gaan worden voor de feiten van de dag.
1: Jan de Groot, Radio Gamerstad.
0: Ja, we gaan eens kijken in de geschiedenis wat er zoal gebeurde op 16 augustus. En in 1962 was dat toch een speciale dag, want de Britse popgroep The Beatles vervangt hun drummer Pete Best door Ringo Starr. En op 16 augustus, de sterfdag van The King in 1977, wordt er in Amerika jaarlijks stilgestaan bij het leven en het werk van Elvis Presley en zijn invloed op de geschiedenis. En in een kloof bij Farazat in Iran komen op 16 augustus 1954 2000 islamitische pelgrims om het leven na hevige regenval en de vloedgolf die daardoor ontstond. En nog door hevige regenval treden op 16 augustus 1850 in ons land veel rivieren buiten hun oevers. De schade is zeer groot. Vooral Charleroi en Namen worden zwaar getroffen. 6 mensen verdrinken daarbij. En het feit dat we dat nu nog eens vernoemen zorgt ervoor dat ze niet vergeten worden. N'oubliez jamais, hier is Joe Cocker.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
6: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts 5 euro. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Dat was die SOS-band met Borrowed Love en daarvoor de Beatles. En je hebt het straks gehoord, sinds 1962 op 16 augustus was Ringo Starr daar de drummer. Je hoorde hem ook in dit nummer uiteraard. I Wanna Hold Your Hand. Het weerbericht. Ja, vandaag een afwisseling van wolken en opklaringen. Het wordt zo'n 26 graden, mogelijk op sommige plaatsen nog een paar graden meer. En morgen, dan is er kans op een bui in de voormiddag. Het wordt dan ook 26 graden. Dat blijft ook zo op dinsdag. Ook dan is er kans op een buitje en een graad of 25. En dat blijft ook zo op woensdag. Jan de Groot, Radio Demonstraat. En straks over een uurtje, dan houden we koffiepauze in dit programma. Dat doen we elke dag om 3:30. Maar nu zijn we nog een uurtje vroeger. Maar we moeten veel drinken en u krijgt bij deze de keuze. Wordt het bier of sangria?

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
7: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lumme organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lumme, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
8: Wauw, wauw!
7: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lumme.

Een nummer van Genesis, uitgebracht in 1982. En het was eigenlijk een satire op het televisiedomineeschap. En ja, dat kwam in een periode dat verschillende dominees, zoals Jimmy Swaggart, Robert Tilton en Jim Becker, onderzocht werden, omdat ze hun luisteraars financieel succes beloofden op voorwaarde dat ze geld opstuurden. Het nummer werd geschreven door Tony Banks, Phil Collins en Mike Rutherford. Dat was Jesus, He Knows Me. En daarvoor Ian Dury en The Blockhead, even verslavend als Siesta, seks en drugs en rock'n'roll. Siesta. En over rock'n'roll gesproken, hier is Shakin' Stevens.

Het is een vraag van ja, zo'n goede 52 jaar geleden. Ik heb het hem niet verteld, maar ik ben ze lang geleden al tegengekomen. The most beautiful girl in the world, dat was Charlie Rich. En daarvoor de Frank Boeien groep met 1 miljoen sterren. Ondertussen een paar minder, want vorige week zijn er een groot aantal naar beneden gekomen. Zometeen wordt het 3 uur, dan krijg je een update van het nieuws. Nu nog Patricia Pai en Tomorrow. The sun.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Oostende is afgelopen nacht een huis beschoten. Volgens HLN meerdere keren. En er zaten kogelinslagen in een van de ramen. Er vielen geen gewonden en het is nog niet duidelijk wat daar net is gebeurd. Ook waarom en wie erachter zit is nog onduidelijk. Het parket onderzoekt de zaak. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeluk met een paardenkoets. De politie bevestigt dat. De koets raakte van de weg af en knalde aan hoge snelheid tegen een boom. 12 anderen raakten gewond, onder hen 2 zwaar gewond. En in Grobbendonk in de Kempen wordt op dit moment het Belgisch kampioenschap gravel gereden. Dat is op grind, zand en door de bossen en zo. Topfavoriet is Wout van Aert. Die is zich volop aan het voorbereiden op de Ronde van Spanje, maar wou deze koers per se rijden.
4: Twee redenen, omdat ik gravelwedstrijden heel leuk vind en omdat het 5 kilometer van mijn deur is. Dus die combinatie maakt het wel makkelijk om in plaats van nog een zwaar training te doen, deze wedstrijd erbij te nemen.
3: De Vuelta begint volgend weekend in Monaco. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog, bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, met kans op een bui en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser ook bij zo'n 22 graden.

0: Het heeft naar het schijnt allemaal te maken met het temperatuurverschil binnen en buiten de auto. En ja, met de temperaturen van de laatste weken kan ik me er echt wel iets bij voorstellen. Steamy Windows, dat was Tina Turner. En daarmee zijn we begonnen aan het tweede uurtje van onze siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, we gaan ook op deze zondag gewoon door tot 4 uur. Straks een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden ook onze beloofde koffiepauze. En er is ook veel muziek uiteraard. Dit zijn The Rubettes met hun Jukebox Jive.

0: dierentuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Govaerts Groep.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
3: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaert, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
2: Iemand heeft je pijn gedaan.
3: Gunther F., Erik Thompson en Phil Kevin.
2: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
3: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkomen is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
1: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: Samantha Fox, de Engelse zangeres die in 1986 werd uitgenodigd bij Jive Records. Ze waren daar namelijk op zoek naar een Britse Madonna om dit nummer te zingen. En kijk, ze kreeg meteen een contract voor 5 albums aangeboden. Je hoorde de hitsingle Touch Me. En daarvoor David McWilliams en Can I Get There by Candlelight.
1: Amai, amai.

0: Ja, amai, amai. We hebben allemaal al wel eens een miskoop gedaan. Maar nu is er een man die heeft echt wel een grote miskoop gedaan. Van bijna 8 miljoen euro. Het gaat over een luxe jacht. Hij heeft er amper 4 dagen van kunnen genieten voordat de boot is gezonken voor de kust van Sardinië.
1: Amai, amai.
0: Het gaat om een boot van 30 meter. Hij beschikt over 5 hutten voor maximaal 10 gasten plus 5 bemanningsleden. En het superjacht was dus te koop. Het was van 2020, maar de vorige eigenaar heeft het verkocht. En die had het daarvoor nog grondig gerenoveerd. Aan boord bevonden zich nu 14 mensen, onder wie de eigenaar, de gasten en de bemanningsleden. Gelukkig is iedereen veilig geëvacueerd kunnen worden en raakte er ook niemand gewond. De autoriteiten zetten een bergingsoperatie op met zwaar materiaal om het jacht te kunnen lichten en eventuele milieuschade te voorkomen. De boot zonk afgelopen dinsdag. De Italiaanse kustwacht onderzoekt de exacte oorzaak van het incident, maar er zou sprake zijn van een motorbrand.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Radio Themenstad. Tijdloos en verfrissend.

waren de Hollies, een nummer uit 1966. Stop, stop, stop. En dat zeggen wij nu ook even. We leggen alles stil in het leven. We gaan even een stoel erbij nemen en we gaan koffiepauze houden. Hij staat helemaal klaar bij Radio Demerstad. Ik hoop bij je thuis ook. En omdat het zondag is, misschien een lekker gebakje erbij. Geniet ervan tijdens de

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Electricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: BE. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. Uw Ellentricksters met verstand van zaken.
1: Wacht eens. Wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
0: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, Van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel. In Diest. Leuvense Steenweg 160.

0: Steve Winwood, die opgroeide in Birmingham en op zijn 15e al deel uitmaakte van de Spencer Davis Groep. Later ging die solo platen maken. Dit kwam uit 1980, dat was Night Train. En daarvoor Nana Mouskouri met Quand tu chantes.
1: Jan de Groot.
0: En dan gaan we nu eens kijken wat er de komende week zoal wordt georganiseerd in de buurt aan activiteiten. In één ding springt in het oog. Aanstaande dinsdag en woensdag dan is Demerstad Diest de gaststad voor de Renewy Tour. Dinsdag om 17:30 vindt er de ploegvoorstelling plaats op de Grote Markt van Diest. En woensdag om 12:15 gaat ook op de Grote Markt de eerste rit in lijn van start. De aankomst daarvan is voorzien om 16:45 in de Nieuwe Dijkstraad in Schaffen. En u raadt het al, de Grote Markt in Diest is daardoor helemaal ingepalmd. Dat betekent dat de wekelijkse markt in Diest niet doorgaat volgende week. En aanstaande vrijdag dan wordt in het bos aan Huize Hageland in Tieltwingen de Disney-print Elemental vertoond. De inkom is er gratis, maar breng gerust een eigen zitje mee. De film wordt vertoond vrijdagavond om 20:40.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: En dit is Diesel, Going Back to China.
1: Mm.

Voilà, dat waren de B-52's. Meet the Flintstones, dat kan ik hier wel niet regelen. Een andere ontmoeting kan ik wel regelen. Als u een beetje geduld heeft, kan u zometeen hier de Zwart ontmoeten. Ik bedoel dan wel op je radio. Hij is er zometeen na 4 uur met Zwart Werk. Fijn dat u erbij was ook voor deze siesta. We gaan hem afronden met Stan Ridgway en Camouflage. En ik wens je allemaal nog een hele fijne zondag. Graag.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een zwaar ongeval met een e-step in Genk in Limburg. Een man van 40 raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Hij stond achterop die step terwijl iemand anders aan het rijden was. De bestuurder zelf raakte licht gewond. Hij testte positief op alcohol. Met twee op zo'n elektrische step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij dat ongeval. De Amerikaan Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij kwam vandaag als tweede over de finish in de slotetappe. En dat was genoeg om zijn eindzege veilig te stellen. De rit vandaag werd gewonnen door de Italiaan Alessandro Fancelu. Die eindigde tweede in het algemeen klassement. Domenico Pozzovivo, een andere Italiaan, werd derde. Naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan, want Anderlecht heeft zo pas verloren op het veld van Beveren. Het werd daar 1-0. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder een nieuwe coach, de Portugees Vitor Bruno. Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren trouwens. En rond deze tijd start ook de match La Louvière à Gent. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog, bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, met kans op een bui en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Zwaaien nog even naar Jan de Groot, want die zorgde voor jullie siesta tussen 2 en 4. En Jan die houdt ook wel van Maxine Nightingale, daar ben ik zeker van. Right Back Where We Started From, daar begonnen we vandaag mee in Zwartwerk.
1: Van 4 tot 6, Zwartwerk, Guy de Zwart.
0: Van harte welkom.

0: VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle vet en alle materialen vind je bij VND.
2: Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Lang voor de VTM in België de Rode Neuzendag introduceerde, werd die actie voor het goede doel al succesvol georganiseerd in het Verenigd Koninkrijk door de BBC daar. Het was voor de Rode Neuzendag van 1989 dat Bananarama zich waagde aan die cover van Help van de Beatles die je net hoorde. Rode Neuzendag, ja, daar heeft denk ik Koen Wouters destijds ook nog aan meegewerkt. En hem hoor je nu met Clouseau. Yeah.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
4: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.

All Day and All of the Night hoor je hier bij ons de beste classics op Demerstad. Dat waren de Kings uit 1964. En amper 4 jaar later brachten de Doors Hello I Love You op de markt. Een nummer met wel erg opvallende gelijkenissen. Op het randje van puur plagiaat als je het mij vraagt. Maar ze zijn er bij mijn weten nooit voor veroordeeld.

Jimmy Bohorn, 1978, die disco-klassieker van hem, Dance Across the Floor. Het is dit weekend de bierfeesten in Veerle-Laakdal. Ben je er nog niet langs geweest, dan is vandaag je laatste kans. Ze sluiten vandaag af met een optreden ook in de tent daar. En je kan er uiteraard diverse

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be. 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Voor

0: Stokpaal.
1: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpaal. Paalse Steenweg 284.
2: Bij ons

Roxette en Spending My Time. Ja, wat doe je zoal op een zondagnamiddag? Wij gaan hier de volgende minuten onze tijd besteden aan de Nederlandse band Champagne. Ze waren afkomstig uit het Rotterdamse en mochten de champagne bovenhalen in 1976 toen ze een dikke hit scoorden met Rock'n'Roll's

De rock'n'roll star van Champagne. En daarmee is het bijna 5 uur. Nog net voor de nieuwsupdate gaan we even wat gas terugnemen en achteroverleunen met Bobby Goldsborough. Mijmeren over een verre zomer en herinneringen ophalen over die eerste keer. Dit is Bobby Goldsborough en Summer.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen Grobbendonk in de Kempen, is dat voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Soete en van Aert die lijken samen richting de finish te gaan, tot een paar kilometer voor de meet. Want toen wilde van Aert zijn lichaam plots niet meer mee en reed Soete dus weg. Bij de vrouwen won Nathalie Becks. De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt verder uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg, op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bi-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Journalist Jeroen van der Rouwera is in de regio en draagt een mondmasker.
4: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Het doet pijn aan de ogen, het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit. En de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
3: Intussen lijkt het vuur niet meer uit te breiden, maar de situatie verandert daar erg snel. Ja, en niet alleen bij ons is er hinder door die brand, maar ook in Frankrijk. In het departement Moselle in het noordoosten is zelfs de alarmprocedure gestart voor luchtvervuiling. Concreet wil dat zeggen dat inwoners tijdelijk geen vuurwerk mogen afsteken en dat alle werkzaamheden waarbij stof gemaakt wordt enkel nog mogen als er water opgesproeid wordt. De Amerikaan Andrew August heeft de Ronde van Tsjechië gewonnen. Hij kwam vandaag als tweede over de finish in de slotetappe en dat was genoeg om zijn eindzege veilig te stellen. De rit vandaag werd gewonnen door de Italiaan Alessandro Fancello. Die eindigde tweede in het algemeen klassement. Domenico Pozzovivo, een andere Italiaan, werd derde. Jansana was de ploeg gewoon niet goed genoeg vandaag.
5: Teleurgesteld natuurlijk, want je komt hier naartoe om te winnen natuurlijk. En dan, als dat niet lukt, dan baal je daar verschrikkelijk van. Ik denk dat we ook wel slordig waren. Uiteindelijk denk ik ook van, je moet gewoon je kansen afmaken. En weet je, gewoon volle bak de hele wedstrijd doorgaan. Ik denk dat we dat gewoon niet goed gedaan hebben.
3: Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met kans op een bui ook en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.

0: warme weer zorgt al wel eens voor een mierenplaag. Wij deden er hier nog een schepje bovenop met een hoop muzikale mieren. Adam and the Ants met Goody Two Shoes.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Een hele goede namiddag, zondagnamiddag vandaag, 16 augustus. Welkom bij Radio Demerstad. Wij zwartwerken hier door tot 6 uur met nu Meatloaf en You Cook the World's Right Out.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
6: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
7: Solar Assistance to the rescue!
8: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
6: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
8: Ontdek meer op solarassistance.be.
9: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, 1 adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
10: Ho! Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

Soms doet liefdesverdriet zoveel pijn dat je ervoor naar de dokter moet. Robert Palmer had af te rekenen met een bad case of loving you. 300 gasten, 26 outfits en een prijskaartje van 1 miljoen euro. Dat weten we over het trouwfeest van Dua Lipa en Callum Turner in Sicilië eerder dit jaar. Op de gastenlijst prijkte ook Elton John en hier hoor je ze samen in Cold Heart.

Uptight, Everything is Alright van Stevie Wonder, de legendarische soulhit uit 1965. Het nummer redde destijds zijn wankelende carrière en markeerde zijn transformatie van kindsterretje naar een volwassen popmuzikant. En dan gaan we nog eens grabbelen in die hele leuke Vlaamse platenbak van ons. Hij schreef muziek voor tal van Vlaamse artiesten zoals Jasmin, Christophe en Lisa Delbo. Maar zijn eigen repertoire mag er ook best zijn. John Terra is dit.

Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky uit 1978. Hopelijk ook Blue Sky op 27, 28 en 29 augustus in Hersel daar. Want dan vindt in Varewinkel het Gevarewinkel Festival plaats. Het bekende Blues and Roots Festival. De 28e editie al. Op 27 augustus is het traditioneel de beurt aan de coverbands. ABBA Gold komt daar langs en ook Motown Supremacy. 28 augustus, interessante affiche met onder meer Admiral Freebie. En 29 augustus met Robert Finley, B.G. Scott en vele anderen.

0: Pointer Sisters waren behoorlijk opgewonden in 1980. I'm so excited. En wie heeft er al eens een citytrip gemaakt naar Milaan? De stad met zijn prachtige dom, de twee concurrerende voetbalclubs AC en Inter Milaan, zijn dure modewinkels, maar evenzeer de stad van acteur en muzikant Adriano Celentano. En die mag veiligheidshalve zichzelf hier aankondigen.
1: Please and cold in 8 to 9 years old. You're the cold.

caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
2: Wauw! Wauw!
1: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer.

0: Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 88 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Voor alle duidelijkheid, dat was geen oproep tot partnerruil. Hè? Steven Stills met Change Partners, een solo-nummer van hem. We kennen hem vooral voor zijn muziek in groepsverband met Buffalo Springfield en Crosby, Stills, Nash en Young. Radio Demerstad met de beste classic hits. En daar hoort deze zeker bij. Het zware, bombastische geluid van The Sun Ain't Gonna Shine Anymore doet sterk denken aan The Righteous Brothers, maar het was wel degelijk een ander stel broers.

zal misschien wat minder zijn dan de afgelopen week, maar helemaal weg zal ze niet zijn. The sun ain't gonna shine anymore. Onze weermannen van dienst waren de Walker Brothers. En daarmee hebben we netjes alle nummers afgewerkt die we zorgvuldig hadden geselecteerd voor deze zwart werk. Op één na dan, want we gaan eruit met Outside van George Michael. Veel plezier zometeen met Willem de Groot.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt verder uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg, op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bee-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Journalist Jeroen van der Rauwera is daar in de regio en draagt een mondmasker.
4: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Het doet pijn aan de ogen. Het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit. En de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
3: Intussen lijkt het vuur niet meer verder uit te breiden, maar de situatie verandert daar erg snel. Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen Grobbendonk in de Kempen, is dat voor zijn goede vriend Wout van Aert en Bitse Meeuwse.
5: Ik ben overgeschakeld echt naar volledig gravelrenner, dus ja, ik rij eigenlijk overwegend gravelwedstrijden in de zomer en dan een heel jaar met die trui rondrijden, dat gaat wel echt heel speciaal zijn. Ik denk morgen wel een klein katertje.
3: Ja, Soete en Van Aert die leken samen richting de finish te gaan, tot Van Aert een paar kilometer voor de meet last kreeg van krampen in zijn benen.
6: Ik denk dat ik mezelf wel moeilijk heb gemaakt mijn eerste groep vandaan ver te laten wegrijden. Dus dat oversteken kost al veel kracht. En in de laatste ronde slaagden we er dan in om met 2 voorop te komen. Toen was ik eigenlijk zo enthousiast om die ontsnapping te laten doen slagen dat ik ook al een merendeel van het werk gedaan had. En toen ging plots het licht uit, dus moest ik dan laten gaan.
3: Bij de vrouwen won Nathalie Becks. En intussen heeft de stad Turnhout ook in de Kempen laten weten dat het WK Gravel wil organiseren in 2030. Dat bevestigt organisator Golazzo. Het zou de tweede Belgische stad zijn die dat WK kan organiseren. Leuven deed het eerder in 2024. Dit jaar zal het plaatsvinden in Australië. In het najaar weten we of Turnhout dat WK ook effectief binnenhaalt. En in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren van Beveren. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder een nieuwe trainer, de Portugees Vitor Bruno. Volgens Anderlecht-speler Hendrik Jansana was de ploeg vandaag gewoon niet goed genoeg.
7: Teleurgesteld natuurlijk, want je komt hier naartoe om te winnen natuurlijk. En dan, als dat niet lukt, dan baal je daar verschrikkelijk van. Ik denk dat we ook wel slordig waren. Uiteindelijk denk ik ook van, je moet gewoon je kansen afmaken. En weet je, gewoon volle bak de hele wedstrijd doorgaan. Ik denk dat we dat gewoon niet goed gedaan hebben.
3: Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren. We krijgen een zonnige en heldere avond. Tegen vannacht komen er meer wolken opzetten. Het koelt dan ook af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, dat deden we allemaal wel eens als we jong waren. Hè? Dingen in het geniep die mama en papa niet mochten weten. Does your mother know? Dat was ABBA. En zo begonnen we. Zondagavond, even over 16 augustus. Dank je, Guy, voor 2 uur zwart werk. En wij zitten klaar voor ook al 2 uur show. Met aandacht voor hockey. De Red Panthers spelen op het WK tegen Nieuw-Zeeland. Momenteel 2-1 voor de Panthers. Nadat ze eerst 0-1 achterkwamen. En straks natuurlijk ook nog eerste klasse voetbal. Daar heeft AA Gent zo pas gewonnen met 1-2 op het veld van La Louvière.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8.

0: nieuwe of tweedehands wagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Muziek van Visage met onder andere Mitch Ure van Ultravox. Dat was Fade to Grey. Een dikke hit werd het in 1981. En we gaan het zo meteen hebben over voetbal. Eerst nog even naar het WK hockey. Want daar hebben de Red Panthers hun voorsprong vergroot tegenover Nieuw-Zeeland. Het is er intussen 3-1 geworden.

0: Rocco Granata mag zo meteen nog even, maar we willen het eerst hebben over bekervoetbal. De beker van België, want daarin is Tessport Tessenderlo dit weekend ook in actie gekomen. En ze moesten gisteravond op bezoek bij Tempo Overijse. Het is een overwinning geworden, maar het ging niet zo erg makkelijk als je zou denken. Want Overijse speelt in tweede amateur, Tess in eerste amateur. Maar het is dan na verlengingen gelukt om het 1-2 te winnen. We gaan dus horen bij de voorzitter Wendy De Wit. Meneer De Wit, goedenavond.
1: Dag Willem.
0: Ja, 1-2 gewonnen, maar het heeft wel wat moeite gekost, hè, tegen Overijse.
1: Ja, het was kantje boordje. Dus dat we even zeer Overijse kunnen zijn. Die hebben toch wel een slechte ploeg. Het was gelijk opgaand. 0-1 na een 3 uur, denk ik, Matezo.
0: Ja.
1: En dan denk je van die zal het wel in elkaar trekken. Maar die zijn blijven komen en die hebben dan in 92e minuut eigenlijk verdiend gelijk gemaakt.
0: Ja.
1: Dan zijn ze verlengingen geworden en daarin hebben we wel nog een goal kunnen maken. Er zijn nog wel een kans in de allerlaatste minuut op. We hebben het gehaald. Het is de minuut denk ik volgende week tegen Olympique Charleroi.
0: Ja, klopt. En dat is thuis, hè?
1: Ja, dat is thuis. Dat is in principe een ploeg die van een reeks hoger komt. Maar ik denk dat we slechter hadden kunnen lopen. Want ook de andere 1B-ploegen komen erbij.
0: Ja.
1: En als we die match kunnen winnen, dan hebben we 2 keer een Waalse tegenstander uit de eerste nationale reeks van Wallonië. Maar in principe is het wakker, omdat we ook op de tweede helft het klassement komen van morgen te doen. Dus die match zaterdag, het is wel cruciaal dat we op een pik Charleroi kunnen uitschakelen, dan is de kans groot.
0: Ja.
1: Dat we binnen 3 weken in de pot van de internationale zitten. En dat zal natuurlijk fantastisch worden.
0: Dat,
1: maar goed, we zijn er nog niet.
0: Nee, inderdaad. Eerst moet die wedstrijd gespeeld worden. Is dat op zondag volgende week?
1: Ja, normaal staat die nog op 4 uur. Maar we gaan nu vragen om zaterdagavond om 7:30 te spelen.
0: Ja, oké. Dus nog eventjes wachten op het fiat van Olympique Charleroi.
1: Ja, klopt. Klopt.
0: Ja, dat is alvast een goed begin in de bekercompetitie. En binnen een paar weken de echte competitie. Kijken jullie er naar uit?
1: Ja, alle start is moeilijk, maar ik denk niet dat wij ons zorgen moeten maken. Onze ambitie blijft zoals vorig seizoen bij de eerste test. En dat moet kunnen doen. Als we niet te veel pech hebben met blessures, denk ik zo.
0: Ja, uiteraard. Dus dat is nog even koffiedik kijken. Maar in ieder geval zeker proberen om zo goed mogelijk te doen. En zo goed als vorig seizoen. Goed, meneer De Wit, ik ga je verder laten genieten van de optredens op Bergfeest. Dank je voor de toelichting.
1: Donderdag.
0: Goedenavond, hè. Ja, dag. De voorzitter van Tessport Tessenderlo was op de feestelijkheden daar. Bergfeest, de slotdag daar in Tessenderlo. En dus volgend weekend Tessport Tessenderlo tegen Olympique Charleroi. Nog even afwachten wanneer de wedstrijd gespeeld wordt. Voorlopig dus op zondag. Maar het zou dus ook naar de zaterdagavond kunnen verhuizen. En daarover houden we je natuurlijk op de hoogte. Rocco Granata die mag even, want hij wordt vandaag 88.

Ja, het kan schattig zijn natuurlijk in de zomer. Hè, die sproetjes, de zomersproetjes van Rocco Granata. De man wordt 88 vandaag. Hij scoorde een wereldhit met Marina in 1959. En over zijn leven en carrière is ook een film gemaakt met Matteo Simoni in de hoofdrol. Dat heeft u ongetwijfeld ook wel eens een keertje op tv of in de bioscoop gezien. En dan nu naar 16 augustus 1977, want dat wordt ook elk jaar herdacht. Hè. 49 jaar geleden intussen overleed de King of Rock'n'Roll. En dan heb ik het over Elvis Presley. Hij werd er 42. Hier is Suspicious Minds.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van de Vraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanronde en klik op de link.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 200.

Ja, zo hadden ze het duidelijk graag. That's the way I like it. Casey and the Sunshine Band met de herkenbare disco-sound uit de jaren 70. Intussen is het derde kwart begonnen in de WK-hockeywedstrijd van onze vrouwen, de Red Panthers tegen Nieuw-Zeeland. 3-1 was het halfweg. Het is intussen 3-2 geworden, dus Nieuw-Zeeland is nog niet helemaal uitgeteld. En in de Jupiler Pro League zijn ze eraan begonnen in KV Mechelen. Staan daar voorlopig nog zonder doelpunten. Laat ons dan maar even naar Frankrijk trekken. Een madame die eerst in het Frans zong, uiteraard, lijkt me logisch voor een Française, was ook even getrouwd met Ringo Willy Cat. En in de jaren 70 gooide ze het roer helemaal om en ging ze de discotour op en zingen in het Engels. Ik heb het over Sheila, jawel, of Sheila. Ze wordt vandaag 81. Dit is ze samen met de Black Devotion en Love Me.

0: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummer organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
1: Wauw! Wauw!
0: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren. En dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

muziek uit het begin van de 80's. Die van Odyssey hadden een hitje of drie bij ons. Dit was de grootste, denk ik. Going Back to My Roots. En dat deden ze ook. Intussen hebben de Red Panthers opnieuw orde op zaken gesteld op het WK hockey tegen Nieuw-Zeeland. Het staat opnieuw een dubbele voorsprong op het bord. Het is 4-2 geworden. Dus 4-2 voor de Panthers tegen Nieuw-Zeeland. En in de Jupiler Pro League heeft Standaard gescoord op het veld van KV Mechelen. Een Gene heeft er 0-1 van gemaakt. 0-1 voor de Luikenaars. En nu naar onze noorderburen, de Golden Earring. Want frontman en zanger Barry Hay wordt vandaag 78 jaar. En we gaan met hen terug naar een halve eeuw geleden. Want toen was dit een dikke hit voor de band. Hier is Bombay.

Ja, tegenwoordig noemt die stad Mumbai, denk ik. In de jaren 70 was dat nog Bombay. De Golden Earring uit Nederland over de Indiaanse stad. En zanger Barry Hay wordt er dus 78. Een aantal kermissen lopen op hun laatste benen. We hoorden straks de voorzitter van voetbalclub Tesport de Senderlo, die genoot van de optredens op Bergfeest, die vanavond nog doorlopen. Op Hoelede Kermis was er vandaag een tractortocht. En daar waren ze ook heel erg tevreden, want ik heb gelezen dat er 370 tractoren deel hebben genomen aan die tractortocht daar in Hoelede. Dus daar zullen ze ook blij zijn. En in Tieltwinge loopt ook Bergkermis op zijn laatste benen. En daar is er straks nog een optreden van de groep Goed Fout geloopt, gevolgd door een closing party. Ja, heel wat kermissen deze dagen in onze regio. En nu gaan we richting het nieuws van 7. Dat doen we met de band Big Mountain en hun versie van Baby I Love.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Al maar minder vrouwen willen eicellen doneren. Dat merken gespecialiseerde centra. En dat is een groot probleem voor vrouwen die wel kinderen willen, maar dat niet zelf kunnen. Bij het UZ Brussel is het aantal donoren dit jaar met de helft gedaald. Shari Makkes.
4: Als je 2025 en 2026 met elkaar vergelijkt, komen wij toch van een 180 aanmeldingen naar 80, 90 dit jaar. Belangrijk daarvan is om te weten dat niet iedereen weerhouden wordt. 2025 hadden wij nog een 42 nieuwe vrouwen die eicellen doneerden. Nu dit jaar, we zijn nog maar in de zomer, maar zijn het er maar 6.
3: De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bee-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Journalist Jeroen van der Aura is in de regio en moet een mondmasker dragen.
5: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Het doet pijn aan de ogen. Het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit en de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
3: Intussen lijkt het vuur niet meer uit te breiden, maar de situatie verandert daar heel snel. Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen grobbendonk, in de Kempen is dat, voor zijn goede vriend Wout van Aert en Witse Meeuwsen.
6: Ik ben overgeschakeld echt naar volledige gravelrenner, dus ja, ik rij eigenlijk overwegend gravelwedstrijden in de zomer en dan een heel jaar met die trui rondrijden, dat gaat wel echt heel speciaal zijn. Ik denk morgen wel een klein katerke.
3: Soete en Van Aert leken samen richting de finish te gaan tot Van Aert een paar kilometer voor de meet last kreeg van krampen in zijn benen. Bij de vrouwen won Nathalie Becks. Op het EK turnen in Zagreb in Kroatië zijn onze Belgische vrouwen achtste en meteen ook laatste geëindigd in de teamfinale. Het goud ging naar Rusland. In oktober is er het WK in Rotterdam. Ook daar konden de dames zich voor kwalificeren. Volgende week zijn onze turnmannen aan de beurt daar in Zagreb. En dan nog even naar onze voetbalcompetitie. A-Gent heeft met 1-2 gewonnen op het veld van La Louvière en pakt zo 6-6. Dat betekent dat het nu op kop van het klassement staat samen met Antwerpen en Club Brugge. Eerder vanavond won Anderlecht ook met 1-0 van Beveren. We krijgen een zonnige en heldere avond. Tegen vannacht komen er meer wolken opzetten. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. En vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser bij zo'n 22 graden.

0: Ja, het is een feestdag voor Madonna vandaag. Want ze wordt 68 jaar, jawel, de Queen of Pop. En dit was een van haar vele successen, Express Yourself. Welkom in deel 2 van de show. En heel veel gebeurt intussen in de diverse wedstrijden. Want op het WK Hockey hebben de Red Panthers nu wel gewonnen spel tegen Nieuw-Zeeland. Het is 5-2 geworden en ze zitten daar in de slotfase. En Standaar, die doet het goed op het veld van KV Mechelen in de Jupiler Pro League, want daar is het 0-2 geworden. En we gaan straks ook even kijken naar de uitslagen op de derde speeldag van de beker van Brabant voetbal. Dat is voor zo meteen.
1: Willem Wildel Show. Van 6 tot 8.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricisten met verstand van zaken.
3: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de Toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Zomer.

De heerlijke sound van Earth, Wind and Fire. Dat was de fantasy uit de 70s. Intussen hebben de Red Panthers hun wedstrijd op het WK hockey winnend afgesloten. Het is 5-2 gebleven tegen Nieuw-Zeeland. En zo hebben de Panthers na de Red Lions gisteren dus ook hun openingswedstrijd gewonnen. En het is ongeveer rust in KV Mechelen Standaard. Daar is het 0-2 voor de Luikenaars. En dan, zoals beloofd, naar de Beker van Brabant, derde speeldag. En dit zijn wat resultaten. Sparta Schaffen won gisteravond van Budingen met 3-0. En Begijnendijk klopte Atlas Linter met 0-6. Vandaag zien we winst voor Zoutleeuw tegen Wezenmaal, werd het 4-3. Keiberg haalde zwaar uit tegen Bunsbeek, werd het 5-1. Waanrode verloor van Butsel met 1-2. Rummen klopte Kortbeek met 3-2. En dan zien we Langdorp dat ook uithaalde tegen FC Geetbets, werd het 7-1. VC Bekkevoort verloor van Baal vanmiddag met 0-1. Deurne won dan weer met 0-1 bij Valahia Tienen. En dan nog een paar resultaten. Aarschot klopte Houtem Oplinter met 0-8. En Tielt Winge ging met 1-2 winnen bij Neerwinden. En Meensel Kiezegem klopte Glabbeek met 4-3. Op dit ogenblik speelt RWL Sport A nog tegen Plenkewerchter. Die zijn pas begonnen om 6:30. Zo, dan bent u ook weer mee wat dat betreft. En nu muziek van Kool & The Gang, want een van de voormalige leadzangers, James J.T. Taylor, wordt vandaag 73. En dit is een nummer van Kool & The Gang uit hun beginperiode 1980. Dit is The Ladies' Night.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Demerstad. Elke dag jouw dosis vitamine D. Jouw dosis vitamine Demerstad.

Heerlijk wel. Even verpozen in het Hard Rock Café. Dat was Carole King. En in de Jupiler Pro League heeft KV Mechelen in die toegevoegde tijd van de eerste helft toch kunnen tegenscoren. 1-2 was de ruststand, toch nog even voor de duidelijkheid. En ze zijn er ook aan begonnen in Lommel tegen Charleroi. En daar is het nog 0-0. En nu naar een madame die vandaag 46 wordt. Dat is deze Vanessa Carlton. Ze had een nummer 1 te pakken in 2002 met dit hier, 1000 miles.

Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn gedaan. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Yay! Zet aan de laag. Zot gedraaid.

0: 160.
1: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116, of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Een zwoele nacht. Of verfrissende splash. Je beleeft een echte zomer met Radio Nemersat.

Ja, die eerste keer, dat vergeet je meestal nooit. Hè. Remembering the first time, dat waren Mick Hucknall en Simply Red. De komende dagen heel wat wielersporten in onze regio ook. Want dinsdagavond dan vindt de ploegenvoorstelling van de Renewy Tour plaats. En de Renewy Tour die gaat van start in Diest op de Grote Markt. Die ploegenvoorstelling is dinsdagavond om 17:30. En woensdagmiddag om 13:15 wordt de start van de eerste rit in lijn gegeven op de Grote Markt. En de aankomst is voorzien rond 16:45. En die vindt plaats aan de Nieuwe Dijkstraat aan het vliegveld in Schaffen. Je moet er ook wel rekening mee houden dat door de wielerwedstrijd er die dag, woensdag, geen markt is in Diest. Dus dat zal je dan maar geweten hebben. En voor voetbalclub Sint-Truiden wordt het sinds lang weer proeven van Europees voetbal. Laatste voorronde van de Europa League speelt Sint-Truiden op Staaien donderdagavond om 18:00 tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. Dus dat is voor STVV ook een hele andere klus. Goed, dit gezegd zijnde, nu muziek van Aretha Franklin. The Queen of Soul overleed 6 jaar geleden, 16 augustus. Dan moet ik dat even goed zeggen, het is al 8 jaar geleden, de tijd gaat snel. 16 augustus 2018 overleed Aretha Franklin. Hier is ze nog eens met Think.

blijft nog altijd geweldig, hè? Hulde aan Aretha Franklin, overleden 16 augustus 2018. Dus al 8 jaar geleden. Ze werd er trouwens 76. Ik vermeld nog dat er niks veranderd is in de 2 wedstrijden van de Jupiler Pro League die nog aan de gang zijn. KV Mechelen Standaard nog altijd 1-2 en Lommel Charleroi kort voor het einde van de eerste helft 0-0. Zometeen is het aan Michel de Groot met Easy Listening. En om jullie al een beetje in de stemming te brengen heb ik nog Donna Lewis met I Love You Always Forever. Nog een fijne zondagavond. Tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Al maar minder vrouwen willen eicellen doneren, dat merken gespecialiseerde centra. Dat is een groot probleem voor vrouwen die wel kinderen willen, maar dat niet zelf kunnen. Bij het UZ Brussel is het aantal donoren dit jaar met de helft gedaald. Shari Makkes.
4: Als je 2025 en 2026 met elkaar vergelijkt, komen wij toch van een 180 aanmeldingen naar 80, 90 dit jaar. Belangrijk daarvan is om te weten dat niet iedereen weerhouden wordt. 2025 hadden wij nog een 42 nieuwe vrouwen die eicellen doneerden. Nu dit jaar, we zijn nog maar in de zomer, maar zijn het er maar 6.
3: Onze Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben hun openingswedstrijd op het WK overtuigend gewonnen. Ze klopten Nieuw-Zeeland met 5-2. De Panthers hopen op een eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. De laatste dateert alweer uit 1978. Op het vorige WK werden ze zesde. En geen nieuwe medailles op het EK zwemmen in Parijs. Een overzicht. Lucas Envaux greep net naast het podium met 700ste verschil. Hij eindigde vierde op de 400 meter vrije slag. Naar de vrouwen dan. Daar zwom Sarah Dumont met de 400 meter vrije slag. Zo is het, ze werd zevende. En ze zwom ook de 200 meter vlinderslag. Daar werd ze achtste en dus ook laatste. En ook Florine Gaspard bengelde onderaan de resultaten. In de finale van de 50 meter schoolslag eindigde ze zevende. Het EK zwemmen zit er zo op voor onze landgenoten. We klokken af op 4 Belgische medailles. We krijgen een zonnige en heldere avond. Tegen vannacht komen er meer wolken opzetten. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. Vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser bij zo'n 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ons setje werd vanavond al opgewarmd door Willem hier in de studio. En zo namen wij de start met Dobby Gray, Drift Away.
1: Van 8 tot 10, easy listening. Michel!

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

You Rise Me Up, Westlife uit 2005. Aanstaande dinsdag 18 augustus komt Roosje Perts naar Den Egger in Scherpenheuvel. Rond 20 uur zal dat zijn voor een ROB-vertelling. Bij slecht weer wordt er natuurlijk uitgeweken naar binnen. De inkom is gratis, maar een stoeltje, een drankje en of een dekentje breng je zelf mee.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen, lachen, lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosha Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vanaf morgen, maandag 17 augustus, is de Molenbergstraat in Kortenaken tot en met woensdag 19 augustus onderbroken voor rioleringswerken. De straat zelf is dus onderbroken ter hoogte van nummer 6. Ze is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

0: Voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook, Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Wacht eens. Wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren. En dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
5: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
5: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
6: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
2: Van Mossel, in Diest. Leuvensesteenweg 160.

Tot zover Ten CC hier bij de Hemerstad. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus organiseert Sporting Molenbeek in zaal Mardijk-Wersbeek Mosseldagen. Ook met andere gerechten op de kaart. Vrijdag gaat de keuken open vanaf 18 uur. Zaterdag is dat vanaf 17 uur. Inschrijven kan online via de voetbalclub. Heel veel muziek nog hier vanavond bij de Hemerstad. We hebben de Orchestral Maneuvers in the Dark. Softcell, maar nu eerst Gilbert O'Sullivan.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Waalse regering gaat 100.000 FFP2-maskers leveren. Die zijn bedoeld om de hulpverleners in de Hoge Venen te beschermen tegen de schadelijke rook van de natuurbrand daar. Het vuur raakt intussen maar niet onder controle. Dat ziet ook journaliste Louise Buket, die daar is.
4: Hier achter mij woedt dat vuur. Je ziet de vlammen. En wij hebben ze in dat kwartier, 20 minuten dat we hier staan, ze echt wel zien dichterbij komen. En dat heeft alles met die wind te maken. Je ziet ook dat zij dat allemaal te voet doen. Hier zijn geen brandweerwagens, want dat gaat niet. Dat gebied is veel te hobbelig. Dus wat doen zij met van die hele lange brandweerslangen wel? Gaan zij dat vuur toch proberen te bestrijden?
3: Intussen onderzoekt het parket hoe de brand ontstaan is. Onze Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben hun openingswedstrijd tijdens het WK overtuigend gewonnen. Ze klopten Nieuw-Zeeland met 5-2. De Panthers hopen op een eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. De laatste dateert alweer uit 1978. Op het vorige WK werden ze zesde. En geen nieuwe medailles op het EK zwemmen in Parijs. Een overzicht. Luca Anvaux greep net naast het podium met 700ste verschillen. Eindigde vierde op de 400 meter vrije slag. Naar de vrouwen dan. Daar zwom Sarah Dumont de 400 meter vrije slag en ze werd zevende. En op de 200 meter vlinderslag werd ze achtste en is ook laatste. En ook Florine Gaspard bengelde onderaan de resultaten. In de finale van de 50 meter schoolslag eindigde ze zevende. Het EK zwemmen zit er zo op voor onze landgenoten. We klokken af op 4 Belgische medailles. En in ons voetbal heeft KV Mechelen gelijk gespeeld tegen Standaard. Tot helemaal op het einde leek het of Mechelen zou verliezen, maar na 2 penalties, waarvan de laatste binnenging, eindigde de match uiteindelijk op 3-3. Helder, maar er komen wolken opzetten en het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. Vanaf dinsdag meer kans op regen, wat frisser ook bij zo'n 22 graden.

caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
0: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dr. van der Hooydonkstraat 56. Deuren 18:30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
3: Wauw!
0: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.

Everywhere en Fleetwood Mac. Vanaf morgen, maandag 17 augustus tot en met 30 augustus, gaat de Vlaamse Milieumaatschappij verder met de herstelwerken aan de wandelpaden van het Webbekomsbroek. Tijdens deze herstelwerken worden de wandelpaden in kwestie afgesloten. Er zal ook werfverkeer aanwezig zijn. De werken vinden plaats in verschillende fases. Je kan dit ook allemaal nalezen op de Facebookpagina van de stad.

How Will I Know? Heel mooi van Jessica hier bij Demerstad en Easy Listening. Op zaterdag 22 augustus om 14 uur begint in de Lindeboomstraat in Diest de vakantiekermis van de Linderakkers.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijk

authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Don't Do It Baby, Mac en Katie Kisson van midden jaren 70. De gemeente Te Senderlo Ham heeft ons laten weten dat op 24 augustus de wekelijkse markt omgetoverd wordt tot een paradijs voor kinderen. En dat allemaal tijdens de Happy Kids Markt. Verwacht vooral vrolijke randanimatie zoals een speurtocht, een schminkstand, een ballonnenclown en gratis ijsjes. En dat allemaal op maandagvoormiddag 24 augustus.

0: nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Abstract. Nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

waren even blijven hangen in de jaren 70. Eerst met Telex en dan met Lobo Zonet. Zo, dit was het voor mij op deze zondagavond. Deze editie van Easy Listening. Straks na 10 zal Frits er zijn. Die gaat je verder gezelschap houden op deze zondagavond. Graag tot volgende weekend. In de

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Waalse regering gaat 100.000 FFP2-maskers leveren. Die zijn bedoeld om de hulpverleners in de Hoge Venen te beschermen tegen de schadelijke rook van de natuurbrand daar. Het vuur raakt intussen maar niet onder controle. Dat ziet ook journaliste Louise Buket, die daar is.
4: Hier achter mij woedt dat vuur. Je ziet de vlammen. En wij hebben ze in dat kwartier, 20 minuten dat we hier staan, ze echt wel zien dichterbij komen. En dat heeft alles met die wind te maken. Je ziet ook dat zij dat allemaal te voet doen. Hier zijn geen brandweerwagens, want dat gaat niet. Dat gebied is veel te hobbelig. Dus wat doen zij met van die hele lange brandweerslangen wel? Gaan zij dat vuur toch proberen te bestrijden?
3: Intussen onderzoekt het parket hoe de brand ontstaan is. De gemeente Buttgenbach roept landbouwers op om niet meer op eigen houtje tot daar te komen. Heel wat boeren reden richting de Hoge Venen met water om te helpen blussen. Maar dat zorgt voor extra verkeershinder, waardoor de hulpdiensten moeilijker door het gebied kunnen. En tussen al die miserie door een klein lichtpuntje daar uit de Hoge Venen. Tot nu toe lijken er geen wilde dieren omgekomen te zijn door het vuur. Dat zegt de gouverneur van Luik. Vermoedelijk konden alle wilde zwijnen en herten op tijd vluchten. Er wordt ook gevraagd om zeker niet op eigen houtje gevluchte dieren op te vangen. Er staan speciale teams klaar om dat te doen. Onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, spelen morgen hun tweede groepswedstrijd op het WK tegen Duitsland. En dat is meteen een lastige tegenstander. Dat beseft ook speler Alexander Hendricks.
5: We weten, Duitsland is een heel sterke ploeg. Ze zijn regerend wereldkampioen. Dus ja, we gaan ons beste spel moeten spelen om overwinning proberen te behalen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe zij gaan spelen, maar ik denk dat we vooral naar ons eigen spel moeten kijken.
3: De Lions wonnen gisteren hun openingswedstrijd tegen Frankrijk met 3-2. De vrouwen die wonnen eerder vandaag ook hun eerste match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. De tweede speeldag van onze voetbalcompetitie is afgerond met vandaag toch vooral een spectaculaire match tussen KV Mechelen en Standaar. Mechelen stond tot een paar minuten voor het einde nog 1-3 achter, maar kon uiteindelijk gelijk maken tot een 3-3 na twee strafschoppen. Charleroi Lommel eindigt op 0-1 en dus pakt Charleroi 6 op 6. Het komt daarmee aan de leiding van het klassement samen met Club Brugge, Antwerp en A-Gent. A-Gent won eerder vanavond met 1-2 op het veld van La Louvière. Anderlecht won met 1-0 van Beveren. Helder, maar er komen wolken opzetten en het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. En vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dank dat wij je mogen oppikken voor de komende 2 uur aan het einde van het Maria Hemelvaartweekend of de halve oogst om 9:09. Bedankt Michel voor jouw programma en hij heeft ook weer netjes ingepakt hoor. Cool for cats. Blijf maar poeslief voor elkaar, want een gezicht is pas echt een gezicht als er een glimlach op staat.
1: Goeie avond!
2: Zondagsoiree van

Gek in de box. Ik weet niet of op dit uur de kinderen nog aan het spelen zijn. Dan best toch niet met zo'n duiveltje uit het doosje, waar aan het einde van het liedje een figuurtje uit het doosje springt om ze te laten schrikken. Erg bevorderlijk is dat niet, om straks de slaap te kunnen vatten. Dat is trouwens ook zo, omwille van de heersende hitte.

De afgelopen weken waren natuurbranden schering en inslag in de nieuwsberichten. Laten we eens kijken wat er zoal gebeurde op een 16 augustus. In 1962 vervangt Ringo Starr Pete Best als drummer van de Beatles. In 2015 raakte in Indonesië een passagiersvliegtuig vermist met aan boord 54 personen. En in 1960 werd Cyprus onafhankelijk van Groot-Brittannië. In 1970 wordt Jean-Pierre Monseret wereldkampioen wielrennen. Op 15 maart van het jaar daarop kwam hij in de regenboogtrui om het leven in Reti, en dat tijdens een kermiskoers. Meteen was de mythe geboren van de vloek van de regenboog.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

veel aan traanvocht kan te wijten zijn aan droge ogen of aan verstopte traanwegen. Gelukkig kan een tranendal ook het gevolg zijn van intense blijdschap, trots of ontroering. Ja, ja, het leven speelt wel eens roulette met ons. Over leven en dood gesproken, morgen om 16 uur vindt in het voetbalstadion van KRC Genk de uitvaart plaats van progeria-patiënt Michiel van de Weert. Of hoe je ook nog postuum iets uit je bucketlist kan aanvinken.

Het Elfoogstweekend wordt bij ons wel eens bestempeld als het slotakkoord van het toeristische hoogseizoen. Voor de meesten zit de vakantie er immers op. Ook de onderwijswereld begint zich voor te bereiden op het komende schooljaar. Met ZZ Top stappen we richting het nieuws van 11. Heel graag tot straks.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Hoge Venen zijn de twee Zweedse blusvliegtuigen mee aan het blussen. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Kentijn weten. Die vliegtuigen halen water uit het Albertkanaal zo'n 60 kilometer van de brandhaard vandaan, omdat dat in de meren in de buurt niet lukt. In totaal zijn er nu 6 toestellen die blussen vanuit de lucht, ook nog 4 helikopters, 2 Nederlandse en 2 van onze federale politie. De Belgian Cheetahs, onze estafettevrouwen, zijn 6e geëindigd op de 4x400 meter op het EK in Birmingham en dus geen medaille. De Nederlandse dames pakken goud. En ook geen medailles in het polstokspringen daar op dat EK. Zowel Ben Broeders als Ilio Filtjes sprongen over 5,70 meter. Broeders had daar 2 pogingen voor nodig en eindigde 8e. Filtjes had 3 pogingen nodig en eindigde 10e. En onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, spelen morgen hun 2e groepswedstrijd op het WK. Tegen Duitsland. En dat is meteen een lastige tegenstander. Dat beseft ook speler Alexander Hendricks.
4: We weten, Duitsland is een heel sterke ploeg. Ze zijn regerend wereldkampioen. Dus ja, we gaan ons beste spel moeten spelen om overwinning proberen te behalen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe zij gaan spelen. Maar ik denk dat we vooral naar ons eigen spel moeten kijken.
3: De Lions wonnen gisteren hun openingswedstrijd tegen Frankrijk met 3-2. De vrouwen die wonnen eerder vandaag ook hun eerste match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Helder, maar er komen wolken opzetten en het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. En vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser bij zo'n 22 graden.

0: geen idee waarom we het halfoogstweekend niet swingend zouden mogen achter ons laten. En dat tot over een klein uurtje. Stay in my life. Ik blijf alvast tot middernacht.
1: Goedenavond.
2: Zondagsoirée van 10 tot middernacht.
1: Frits van Perk.
0: Nee, voor de klop van de hamer heb ik geen schrik.

Radio Binnenstad. Wij maken de zomer.

volle kracht voor de hernieuwbare energie. Onze zonnepanelen draaiden de jongste weken op volle toeren. Maar de waterkracht zakte naar een onrustwekkend peil. Het klinkt heel erg paradoxaal, maar de meesten kijken wel uit naar een stroom van regenzones. Jaloers zijn heet tegenwoordig zeggen dat het gras bij je geburen bruiner is dan dat van jou.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
0: Classic hits, altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Zeker als je op een hogere verdieping van een appartementsgebouw woont, ga je best niet op de vloer stampen. Ga daarvoor maar liever naar een of ander dancefestival. Ik vind het dwaas dat wij ons niet meer mogen bestempelen als blank. Als mijn moeder tegen mij zei van, je ziet er zo wit uit, ja, dan was ik ziek.

van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: We kijken veel meer uit naar volgende week zondag, wanneer we weer jouw muzikale gastheer mogen zijn op Radio Demelstad.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: Bedankt alvast voor het luisteren. James Ingram en Michael McDonald doen ons uitgeleide. Een heel fijne week toegewenst.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Net niet voor onze Belgian Tornadoes op de 4x400 meter op het EK in Birmingham. Onze estafettemannen eindigden vierde met amper 200ste verschil van de Nederlanders die brons pakten op een fotofinish. Het goud was voor Italië. En ook onze estafettevrouwen, de Belgian Cheetahs, hebben geen medaille kunnen pakken. Zij eindigden zesde. Daar pakte Nederland het goud. En ook van hetzelfde in het polstok springen, daar op dat WK geen medailles. Zowel Ben Broeders als Ilio Veeltjes sprongen over 5,70 meter. Broeders had daar twee pogingen voor nodig en eindigde achtste. Veeltjes had drie pogingen nodig en eindigde tiende. Het EK zit er nu op. Ons land pakte vier medailles. In de Hoge Venen zijn de twee Zweedse blusvliegtuigen mee aan het blussen. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Quentin weten. Die vliegtuigen halen water uit het Albertkanaal zo'n 60 kilometer van de brandhaard vandaan, omdat dat in de meren in de buurt niet lukt. Daardoor ligt het scheepverkeer daar stil. In totaal zijn er nu 6 toestellen die blussen vanuit de lucht. Ook nog 4 helikopters, 2 Nederlandse en 2 van onze eigen federale politie. En onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, spelen morgen hun tweede groepswedstrijd op het WK. Tegen Duitsland. En dat is meteen een lastige tegenstander, beseft ook speler Alexander Hendricks.
4: We weten, Duitsland is een heel sterke ploeg. Ze zijn regerend wereldkampioen. Dus ja, we gaan ons beste spel moeten spelen om overwinning proberen te behalen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe zij gaan spelen, maar ik denk dat we vooral naar ons eigen spel moeten kijken.
3: De Lions wonnen gisteren hun oefenwedstrijd tegen Frankrijk met 3-2. De vrouwen wonnen eerder vandaag ook hun eerste match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Helder, maar er komen wolken opzetten en het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. En vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser bij zo'n 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or. De kracht van karakter.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Net niet voor onze Belgian Tornadoes op de 4x400 meter op het EK in Birmingham. Onze estafettemannen eindigden vierde met amper 200ste verschil van de Nederlanders die brons pakten op een fotofinish. Het goud was voor Italië. En ook onze estafettevrouwen, de Belgian Cheetahs, hebben geen medaille kunnen pakken. Zij eindigden zesde. Daar pakte Nederland het goud. En ook van hetzelfde in het polstok springen daar op dat WK geen medailles. Zowel Ben Broeders als Iljo Veeltjes sprongen over 5,70 meter. Broeders had daar 2 pogingen voor nodig en eindigde 8e. Veeltjes had 3 pogingen nodig en eindigde 10e. Het EK zit er nu op. Ons land pakte 4 medailles. In de Hoge Venen zijn de 2 Zweedse blusvliegtuigen mee aan het blussen. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Quentin weten. Die vliegtuigen halen water uit het Albertkanaal zo'n 60 kilometer van de brandhaard vandaan, omdat dat in de meren in de buurt niet lukt. Daardoor ligt het scheepverkeer daar stil. In totaal zijn er nu 6 toestellen die blussen vanuit de lucht. Ook nog 4 helikopters, 2 Nederlandse en 2 van onze eigen federale politie. En onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, spelen morgen hun 2e groepswedstrijd op het WK. Tegen Duitsland. En dat is meteen een lastige tegenstander, beseft ook speler Alexander Hendricks.
4: We weten, Duitsland is een heel sterke ploeg. Ze zijn regerend wereldkampioen. Dus ja, we gaan ons beste spel moeten spelen om overwinning proberen te behalen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe zij gaan spelen, maar ik denk dat we vooral naar ons eigen spel moeten kijken.
3: De Lions wonnen gisteren hun oefenwedstrijd tegen Frankrijk met 3-2. De vrouwen wonnen eerder vandaag ook hun eerste match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Helder, maar er komen wolken opzetten en het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. En vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser bij zo'n 22 graden.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Waalse regering levert 100.000 FFP2-maskers om hulpverleners in de Hoge Venen te beschermen tegen schadelijke rook- en stofdeeltjes. De immense natuurbrand raakt intussen niet echt onder controle. Overal in de regio hangt een dichte rookwalm. Het parket onderzoekt momenteel de oorzaak van de brand. De gemeente Bütgenbach roept landbouwers intussen dringend op om niet meer op eigen houtje met watertanks naar het gebied te komen, want de spontane hulp zorgde voor verkeershinder, waardoor de hulpdiensten nog moeilijker ter plaatse geraken. Tussen alle miserie door is er een lichtpuntje. Volgens de gouverneur van Luik zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat er wilde dieren zijn omgekomen. Everzwijnen en herten konden vermoedelijk op tijd vluchten. De gouverneur vraagt wel om gevluchte dieren niet zelf op te vangen. Daar staan speciale teams voor klaar en er is ook de dierenbescherming. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, spelen straks hun tweede groepswedstrijd tegen het WK. Tegenstander Duitsland belooft meteen een stevige kluif te worden. De Lions wonnen gisteren hun openingsmatch tegen Frankrijk met 3-2. Onze hockeyvrouwen, de Red Panthers, deden het eerder gisteren nog vlotter. Ze klopten Nieuw-Zeeland, overtuigend, met 5-2. In het voetbal is de tweede speeldag gisteren afgerond met een absolute spektakelmatch tussen KV Mechelen en Standaar. Mechelen keek tot vlak voor tijd aan tegen een 1-3 achterstand, maar sleepte na twee strafschoppen in extremis nog een 3-3 gelijkspel uit de brand. Charleroi verloor verrassend in eigen huis met 0-1 van Lommel, waardoor Lommel mee aan de leiding komt. Lommel deelt die eerste plaats met Club Brugge, Antwerpen en AA Gent, dat dan weer met 1-2 won op het veld van La Louvière. Tot slot pakte ook Anderlecht de 3 punten na een krappe 1-0 zege tegen Beveren. En we hebben ook nog een uitsmijtertje. Afgelopen weekend was het feest aan de kunstmatige heuvel waar de reusachtige gietijzeren leeuw van Waterloo staat. U kent hem wel. Op 15 juni 1815 verloor Napoleon de beroemde slag bij Waterloo tegen een alliantie van verschillende Europese naties. In 1826 liet de Nederlandse koning Willem I de heuvel oprichten met bovenaan een leeuw die uitkijkt over het slagveld. En dan de weersverwachting nog. Het is eerst nog helder, maar vanuit het westen stilaan meer wolken, minima. In de ochtend 16 graden. We starten bewolkt en regenachtig. Met 22 à 23 graden wordt het een pak koeler. Vanaf morgen zet de wisselvalligheid door met nog meer kans op regen en 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.